0: Het lichaam dat donderdagavond was teruggevonden in een graansilo in Frankrijk is wel degelijk van de vermiste Lee Hanna, zo is gebleken uit de autopsie. Onderzoek moet nog uitwijzen wat de doodsoorzaak is. Naar het meisje van 11 was een week met man en macht gezocht. Het kind verdween in de buurt van haar lagere school in een klein dorp in het zuidwesten van het land. Dinsdag is een man van 41 opgepakt op verdenking van haar ontvoering. De gewelddadige betoging vrijdagmiddag in Brussel is mogelijk op touw gezet door de extreem-linkse protestbeweging Antifa. Dat blijkt uit oproepen op sociale media. Er waren ook gelijkaardige oproepen door pro-Palestijnse groepen en een aantal linkse studentenverenigingen. Bij de protesten, gericht tegen besparingen in het Franstalig onderwijs, zijn branden gesticht, auto's en straatmeubilair vernield en agenten aangevallen. Volgens de ordediensten hadden betogers ook molotovcocktails bij zich. De politie moest ook een aantal uitgangen van station Brussel Centraal afsluiten uit veiligheidsoverwegingen. Uiteindelijk is een 100-tal relschoppers voorlopig opgepakt. De burgemeester van Lanaken, Marino Keulen, verzet zich tegen de komst van seriemoordenaar Freddy Horion naar het openbaar psychiatrisch zorgcentrum in zijn gemeente. Horion, die in 1980 levenslang kreeg voor 6 moorden, mag de gevangenis nu verlaten met een enkelband. Hij zou een plaats krijgen in een forensisch psychiatrisch centrum in Sint-Truiden, maar is daar geweigerd. Ook in Lanaken is Horion niet welkom. Keulen verwijst naar het negatieve advies van het openbaar ministerie dat de serie moordenaar een tikkende tijdbom noemt. Hij zegt ook nog dat er nog geen formele beslissing is genomen over de komst van Horion. Tot zaterdagochtend 8 uur zal er hinder blijven voor zeeschepen die de haven van Antwerpen-Brugge willen binnen- of uitvaren. Door een nieuwe stakingsactie van de zeeloodsen is er onvoldoende personeel aanwezig. Een 50-tal schepen liep sinds vrijdagmorgen al vertraging op. Het gaat om een actie van de socialistische vakbond ACOD. Begin dit jaar en vorig jaar staakten de loodsen ook al tegen de hervorming van hun pensioenstatuut. En in de Giro Donne gaat Anna van der Breggen in de roze trui het slotweekend in. De Nederlandse kwam in de vrijdagetappe ten val, maar kon de schade beperken. Ze leidt nog steeds met een minuut voor op Demi Vollering. De 7e rit was voor de jonge Française Célia Géry. Die was in een klein vluchtersgroepje sneller dan Lucinda Brandt. De nacht is overwegend droog en rustig met opklaringen en minimaal tot 12 graden. Zaterdag af en toe een bui en temperaturen tot 19 graden.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag. La, la, la, la. Dit is

presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett and the Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett and the Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

VBRO's Lief Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

zat hij ook achter mij bij jou.

Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

Het lichaam dat donderdagavond was teruggevonden in een graansilo in Frankrijk is wel degelijk van de vermiste Lihana, zo is gebleken uit de autopsie. Onderzoek moet nog uitwijzen wat de doodsoorzaak is. Naar het meisje van 11 was een week met man en macht gezocht. Het kind verdween in de buurt van haar lagere school in een klein dorp in het zuidwesten van het land. Dinsdag is een man van 41 opgepakt op verdenking van haar ontvoering. De gewelddadige betoging vrijdagmiddag in Brussel is mogelijk op touw gezet door de extreem-linkse protestbeweging Antifa. Dat blijkt uit oproepen op sociale media. Er waren ook gelijkaardige oproepen door pro-Palestijnse groepen en een aantal linkse studentenverenigingen. Bij de protesten, gericht tegen besparingen in het Franstalig onderwijs, zijn branden gesticht, auto's en straatmeubilair vernield en agenten aangevallen. Volgens de ordendiensten hadden betogers ook molotovcocktails bij zich. De politie moest ook een aantal uitgangen van station Brussel Centraal afsluiten uit veiligheidsoverwegingen. Uiteindelijk is een 100-tal relschoppers voorlopig opgepakt. De burgemeester van Lanaken, Marino Keulen, verzet zich tegen de komst van seriemoordenaar Freddy Horion naar het openbaar psychiatrisch zorgcentrum in zijn gemeente. Horion, die in 1980 levenslang kreeg voor 6 moorden, mag de gevangenis nu verlaten met een enkelband. Hij zou een plaats krijgen in een forensisch psychiatrisch centrum in Sint-Truiden, maar is daar geweigerd. Ook in Lanaken is Horion niet welkom. Keulen verwijst naar het negatieve advies van het Openbaar Ministerie dat de serie moordenaar een tikkende tijdbom noemt. Hij zegt ook nog dat er nog geen formele beslissing is genomen over de komst van Horion. Tot zaterdagochtend 8 uur zal er hinder blijven voor zeeschepen die de haven van Antwerpen-Brugge willen binnen of uitvaren. Door een nieuwe stakingsactie van de zeeloodsen is er onvoldoende personeel aanwezig. Een 50-tal schepen liep sinds vrijdagmorgen al vertraging op. Het gaat om een actie van de socialistische vakbond ACOD. Begin dit jaar en vorig jaar staakten de loodsen ook al tegen de hervorming van hun pensioenstatuut. En in de Giro Donne gaat Anna van der Breggen in de roze trui het slotweekend in. De Nederlandse kwam in de vrijdagetappe ten val, maar kon de schade beperken. Ze leidt nog steeds met een minuut voor op Demi Vollering. De zevende rit was voor de jonge Française Célia Géry. Die was in een klein vluchtersgroepje sneller dan Lucinda Brandt. De nacht is overwegend droog en rustig met opklaringen en minimaal tot 12 graden. Zaterdag af en toe een bui en temperaturen tot 19 graden.

0: Hartstikke idee, dat heb ik toegelachen. Om niet te zeggen gebruld.
1: De rode duivels gaan naar Mexico.
2: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
3: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
2: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
4: Bonjour, mademoiselle.
5: Voor mij is de grondwet geen vodje papier.
2: Zondagmorgen.
6: Van 8 tot 10.
2: Op zijn zondags.
4: Merci beaucoup.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

Het lichaam dat donderdagavond was teruggevonden in een graansilo in Frankrijk is wel degelijk van de vermiste Lee Hanna, zo is gebleken uit de autopsie. Onderzoek moet nog uitwijzen wat de doodsoorzaak is. Naar het meisje van 11 was een week met man en macht gezocht. Het kind verdween in de buurt van haar lagere school in een klein dorp in het zuidwesten van het land. Dinsdag is een man van 41 opgepakt op verdenking van haar ontvoering. De gewelddadige betoging vrijdagmiddag in Brussel is mogelijk op touw gezet door de extreem-linkse protestbeweging Antifa. Dat blijkt uit oproepen op sociale media. Er waren ook gelijkaardige oproepen door pro-Palestijnse groepen en een aantal linkse studentenverenigingen. Bij de protesten, gericht tegen besparingen in het Franstalig onderwijs, zijn branden gesticht, auto's en straatmeubilair vernield en agenten aangevallen. Volgens de ordediensten hadden betogers ook molotovcocktails bij zich. De politie moest ook een aantal uitgangen van station Brussel Centraal afsluiten uit veiligheidsoverwegingen. Uiteindelijk is een 100-tal railschoppers voorlopig opgepakt. De burgemeester van Lanaken, Marino Keulen, verzet zich tegen de komst van seriemoordenaar Freddy Horion naar het openbaar psychiatrisch zorgcentrum in zijn gemeente. Horion, die in 1980 levenslang kreeg voor 6 moorden, mag de gevangenis nu verlaten met een enkelband. Hij zou een plaats krijgen in een forensisch psychiatrisch centrum in Sint-Truiden, maar is daar geweigerd. Ook in Lanaken is Horion niet welkom. Keulen verwijst naar het negatieve advies van het Openbaar Ministerie dat de serie moordenaar een tikkende tijdbom noemt. Hij zegt ook nog dat er nog geen formele beslissing is genomen over de komst van Horion. Tot zaterdagochtend 8 uur zal er hinder blijven voor zeeschepen die de haven van Antwerpen-Brugge willen binnen of uitvaren. Door een nieuwe stakingsactie van de zeeloodsen is er onvoldoende personeel aanwezig. Een 50-tal schepen liep sinds vrijdagmorgen al vertraging op. Het gaat om een actie van de socialistische vakbond ACOD. Begin dit jaar en vorig jaar staakten de loodsen ook al tegen de hervorming van hun pensioenstatuut. En in de Giro Donne gaat Anna van der Breggen in de roze trui het slotweekend in. De Nederlandse kwam in de vrijdagetappe ten val, maar kon de schade beperken. Ze leidt nog steeds met een minuut voor op Demi Vollering. De 7e rit was voor de jonge Française Célia Géry. Die was in een klein vluchtersgroepje sneller dan Lucinda Brandt. De nacht is overwegend droog en rustig met opklaringen en minimaal tot 12 graden. Zaterdag af en toe een bui en temperaturen tot 19 graden.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Het weekend wordt toch niet zo best wat de zaterdag betreft. Morgen, zaterdag, hebben we te maken met een storing. Een storing die toch eigenlijk actiever binnenloopt dan in eerdere verwachtingen zat. We gaan toch wel degelijk meer neerslag zien. Dat begint al in de ochtend en kan een stuk in de namiddag doorgaan met soms wel vrij intense neerslag. De zondag ziet er beter uit, dan zou het droog kunnen blijven met temperaturen die dan ook weer iets hoger komen. Op zaterdag zitten we in de regen, maar rond 17, 18 graden. Zondag moet dat toch alweer naar een graad of 20 kunnen oplopen in de loop van de dag. Ook de wind speelt goed mee, is toch wel goed aanwezig. Zowel zaterdag als zondag staat er toch wel een goede doorblazende wind uit een zuidwestelijke richting. Ook begin volgende week blijft het wisselvallig, met ook dan toch periode van regen. Vooral de maandag lijkt echt wel nat te kunnen worden. Dinsdag en woensdag lijken in de huidige verwachtingen ook een stuk koeler. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Het lichaam dat donderdagavond was teruggevonden in een graansilo in Frankrijk is wel degelijk van de vermiste Lihana, zo is gebleken uit de autopsie. Onderzoek moet nog uitwijzen wat de doodsoorzaak is. Naar het meisje van 11 was een week met man en macht gezocht. Het kind verdween in de buurt van haar lagere school in een klein dorp in het zuidwesten van het land. Dinsdag is een man van 41 opgepakt op verdenking van haar ontvoering. De gewelddadige betoging vrijdagmiddag in Brussel is mogelijk op touw gezet door de extreem-linkse protestbeweging Antifa. Dat blijkt uit oproepen op sociale media. Er waren ook gelijkaardige oproepen door pro-Palestijnse groepen en een aantal linkse studentenverenigingen. Bij de protesten, gericht tegen besparingen in het Franstalig onderwijs, zijn branden gesticht, auto's en straatmeubilair vernield en agenten aangevallen. Volgens de ordendiensten hadden betogers ook molotovcocktails bij zich. De politie moest ook een aantal uitgangen van station Brussel Centraal afsluiten uit veiligheidsoverwegingen. Uiteindelijk is een 100-tal relschoppers voorlopig opgepakt. De burgemeester van Lanaken, Marino Keulen, verzet zich tegen de komst van seriemoordenaar Freddy Horion naar het openbaar psychiatrisch zorgcentrum in zijn gemeente. Horion, die in 1980 levenslang kreeg voor 6 moorden, mag de gevangenis nu verlaten met een enkelband. Hij zou een plaats krijgen in een forensisch psychiatrisch centrum in Sint-Truiden, maar is daar geweigerd. Ook in Lanaken is Horion niet welkom. Keulen verwijst naar het negatieve advies van het Openbaar Ministerie dat de serie moordenaar een tikkende tijdbom noemt. Hij zegt ook nog dat er nog geen formele beslissing is genomen over de komst van Horion. Tot zaterdagochtend 8 uur zal er hinder blijven voor zeeschepen die de haven van Antwerpen-Brugge willen binnen of uitvaren. Door een nieuwe stakingsactie van de zeeloodsen is er onvoldoende personeel aanwezig. Een 50-tal schepen liep sinds vrijdagmorgen al vertraging op. Het gaat om een actie van de socialistische vakbond ACOD. Begin dit jaar en vorig jaar staakten de loodsen ook al tegen de hervorming van hun pensioenstatuut. En in de Giro Donne gaat Anna van der Breggen in de roze trui het slotweekend in. De Nederlandse kwam in de vrijdagetappe ten val, maar kon de schade beperken. Ze leidt nog steeds met een minuut voor op Demi Vollering. De 7e rit was voor de jonge Française Célia Géry. Die was in een klein vluchtersgroepje sneller dan Lucinda Brandt. De nacht is overwegend droog en rustig met opklaringen en minimaal tot 12 graden. Zaterdag af en toe een bui en temperaturen tot 19 graden.
1: Uit je regio.
2: In West-Vlaanderen lijkt de strijd tegen het gsm-gebruik achter het stuur vruchten af te werpen. Sinds de strengere aanpak in juni 2024 werden in 2 jaar tijd 6.619 rijbewijzen voor 15 dagen ingetrokken. Het aantal intrekkingen daalde van 3.699 in het eerste jaar naar 2.920 in het tweede jaar, wat volgens procureur des Konings Philippe Jots wijst op minder gsm-gebruik tijdens het rijden. In dezelfde periode werd voor 1,3 miljoen euro aan minnelijke schikkingen voorgesteld, waarvan ruim 1 miljoen euro al is geïnd. Daarnaast werden 1.655 bestuurders gedagvaard. Het parket blijft waarschuwen. Afleiding achter het stuur blijft een groot risico. Goed voor jaarlijks tot 50 verkeersdoden en duizenden gewonden in België. In Brugge moet een bestuurder van 21 zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen nadat hij vorig jaar in de Smedestraat veel te snel reed op een druk moment. Agenten zagen hoe hij op 2 mei 2025 het gaspedaal volledig indrukte, terwijl er heel wat voetgangers en fietsers in de straat waren. De jonge man erkende de fout meteen. In de politierechtbank benadrukte de rechter dat de Smedestraat absoluut de verkeerde plaats is om zo te versnellen. De man, die nog geen 2 jaar zijn rijbewijs had, koos ervoor om het theoretisch examen opnieuw te doen. Hij kreeg daarnaast een boete van €240 en een rijverbod van 8 dagen. De Sociale Innovatiefabriek heeft de 10 finalisten bekendgemaakt voor de Radicale Vernieuwers 2026 en 2 Brugse projecten staan daarbij in de spotlight. Het gaat om Brave in Sint-Kruis en Soteria Huis Brugge. Brave gebruikt sport om meisjes meer ruimte, zichtbaarheid en inspraak te geven in de publieke ruimte. Via coaching en co-creatie worden ze aangemoedigd om hun stem te laten horen en actief mee te bouwen aan de stad. Soteria Huis Brugge biedt dan weer meer een alternatief voor klassieke psychiatrische opname bij psychose in een huiselijke omgeving waar dialoog, nabijheid en het betrekken van naasten centraal staan. Beide projecten werden geselecteerd op basis van innovatiekracht en maatschappelijke impact. Op 18 juni worden in Leuven de jury- en publieksprijzen uitgereikt. Stemmen kan nog tot 17 juni via de website van de Radicale Vernieuwers. En dan hebben we nog leuk sportnieuws. Cercle Brugge heeft de Recupel gewonnen. Een inzamelactie van Recupel waarbij supporters tijdens de play-offs oude en kapotte gsm's konden binnenbrengen. Omdat het aantal toestellen werd afgewogen tegenover het aantal thuissupporters, kwam Cercle als winnaar uit de bus. De groen-zwarte club krijgt naast de trofee ook een geldprijs van 5000 euro. Dat bedrag gaat naar de maatschappelijke werking rond de strijd tegen leukemie in samenwerking met Me to You, ter nagedachtenis van doelman Miguel van Damme. Tijdens de jaarlijkse themamatch in september worden speciale shirts geveild en staan sensibilisering en bloedinzameling centraal.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eerenegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
4: Jij, alleen, mijn rots in de branding.
3: Axel Lane,

info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Het weekend wordt toch niet zo best wat de zaterdag betreft. Morgen, zaterdag, hebben we te maken met een storing. Een storing die toch eigenlijk actiever binnenloopt dan in eerdere verwachtingen zat. We gaan toch wel degelijk meer neerslag zien. Dat begint al in de ochtend en kan een stuk in de namiddag doorgaan met soms wel vrij intense neerslag. De zondag ziet er beter uit, dan zou het droog kunnen blijven met temperaturen die dan ook weer iets hoger komen. Op zaterdag zitten we in de regen, maar rond 17, 18 graden. Zondag moet dat toch alweer naar een graad of 20 kunnen oplopen in de loop van de dag. Ook de wind speelt goed mee, is toch wel goed aanwezig. Zowel zaterdag als zondag staat er toch wel een goede doorblazende wind uit een zuidwestelijke richting. Ook begin volgende week blijft het wisselvallig, met ook dan toch periode van regen. Vooral de maandag lijkt echt wel nat te kunnen worden. Dinsdag en woensdag lijken in de huidige verwachtingen ook een stuk koeler. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Dinner and Music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in Restaurant de Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen-menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs, kallebout chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
2: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
1: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
3: Reserveer op 0477-164-802
1: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor

Onze VBRO Trotsplaat deze week. Het liedje dat helemaal centraal staat hier bij je favoriete radio. De nieuwe single van Fadim. Dus bij gevolg nog tot en met morgen zondag vrij regelmatig te horen hier bij je favoriete radio. Een heel goede morgen, luisteraar.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Vlaamse regering maakt 119 miljoen euro steun vrij voor Volvo Cars in Gent. Minister-president Matthias Diependalen heeft dat laten weten aan de hoofdzetel van Volvo in Zweden. Dat schrijven meerdere kranten. De topman van Volvo noemde de Belgische vestiging onlangs te duur. Met de Vlaamse steun kan Volvo de fabriek moderniseren en digitaliseren. Maar Volvo krijgt het geld pas als ze ook echt investeren in Gent. Warenhuisketen Aldi mag zijn werknemers op zondag maar tot 12 uur laten werken. Dat zegt de federale overheidsdienst Werkgelegenheid. Aldi wil op zondag openen tot 1 uur 's middags, maar dat is tegen de arbeidswet, behalve aan de kust en in toeristische centra. Er ligt een wettekst klaar om de abortustermijn te verlengen van 12 naar 14 weken. Het is een compromis tussen alle meerderheidspartijen en het is echt een grens, zegt minister van Justitie Annelies Verlinde in het Nieuwsblad. Ze wil wel een uitzondering maken voor slachtoffers van verkrachting. Zij zouden een zwangerschap tot 18 weken kunnen afbreken. De VS hebben vannacht Iran aangevallen, onder meer op radarinstallaties bij de straat van Hormuz. Iran heeft als antwoord vijandige militaire basissen gebombardeerd. Zo ging het luchtalarm af in Bahrein en ook Kuwait is aangevallen met raketten en drones. Dat land bestelt bij de VS trouwens voor 2 miljard dollar aan drones en detectieapparatuur. De Russische luchtafweer heeft vannacht opnieuw 90 drones onderschept in de buurt van Sint-Petersburg. Daar is op dit ogenblik een belangrijk economisch forum. Oekraïne voert zijn droneaanvallen op als antwoord op de dagelijkse bombardementen van Rusland. Maar ondanks die ruime zegen zijn de Belgische voetbalvrouwen nog niet dichter bij de eerste plaats in een groep. Leider Schotland won zelf ook met 6-0 van Israël en behoudt zo een beter doelpuntensaldo. Geregeld regen bij 19 graden vandaag en er is zelfs kans op onweer. Morgen zo goed als droog, daarna weer meer regen, maar iets zachter.
1: Nieuws uit je regio.
2: In West-Vlaanderen lijkt de strijd tegen het gsm-gebruik achter het stuur vruchten af te werpen. Sinds de strengere aanpak in juni 2024 werden in 2 jaar tijd 6.619 rijbewijzen voor 15 dagen ingetrokken. Het aantal intrekkingen daalde van 3.699 in het eerste jaar naar 2.920 in het tweede jaar. Wat volgens procureur des Konings Philippe Jots wijst op minder gsm-gebruik tijdens het rijden. In dezelfde periode werd voor 1,3 miljoen euro aan minnelijke schikkingen voorgesteld, waarvan ruim 1 miljoen euro al is geïnd. Daarnaast werden 1.655 bestuurders gedagvaard. Het parket blijft waarschuwen. Afleiding achter het stuur blijft een groot risico. Goed voor jaarlijks tot 50 verkeersdoden en duizenden gewonden in België. In Brugge moet een bestuurder van 21 zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen nadat hij vorig jaar in de Smedestraat veel te snel reed op een druk moment. Agenten zagen hoe hij op 2 mei 2025 het gaspedaal volledig indrukte terwijl er heel wat voetgangers en fietsers in de straat waren. De jonge man erkende de fout meteen. In de politierechtbank benadrukte de rechter dat de Smedestraat absoluut de verkeerde plaats is om zo te versnellen. De man, die nog geen 2 jaar zijn rijbewijs had, koos ervoor om het theoretisch examen opnieuw te doen. Hij kreeg daarnaast een boete van €240 en een rijverbod van 8 dagen. De Sociale Innovatiefabriek heeft de 10 finalisten bekendgemaakt voor de Radicale Vernieuwers 2026 en 2 Brugse projecten staan daarbij in de spotlights. Het gaat om Brave in Sint-Kruis en Soteria Huis Brugge. Brave gebruikt sport om meisjes meer ruimte, zichtbaarheid en inspraak te geven in de publieke ruimte. Via coaching en co-creatie worden ze aangemoedigd om hun stem te laten horen en actief mee te bouwen aan de stad. Soteria Huis Brugge biedt aan weer een alternatief voor klassieke psychiatrische opname bij psychose in een huiselijke omgeving waar dialoog, nabijheid en het betrekken van naasten centraal staan. Beide projecten werden geselecteerd op basis van innovatiekracht en maatschappelijke impact. Op 18 juni worden in Leuven de jury- en publieksprijzen uitgereikt. Stemmen kan nog tot 17 juni via de website van de Radicale Vernieuwers. En dan hebben we nog leuk sportnieuws. Cercle Brugge heeft de Recupel gewonnen. Een inzamelactie van Recupel waarbij supporters tijdens de play-offs oude en kapotte gsm's konden binnenbrengen. Omdat het aantal toestellen werd afgewogen tegenover het aantal thuissupporters, kwam Cercle als winnaar uit de bus. De groen-zwarte club krijgt naast de trofee ook een geldprijs van €5.000. Dat bedrag gaat naar de maatschappelijke werking rond de strijd tegen leukemie in samenwerking met Me to You, ter nagedachtenis van doelman Miguel van Damme. Tijdens de jaarlijkse themamatch in september worden speciale shirts geveild en staan sensibilisering en bloedinzameling centraal.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor buste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

Een heel goede zaterdagmorgen toegewenst, luisteraar. Je weet het, op zaterdag zijn we een uurtje later aan. Loopt de ontbijtshow ook een uurtje langer, tot straks 10 uur. Met uiteraard het morgennieuws van de VBRO Nieuwsredactie. Voor het weer Geert Nasens, uiteraard. En wij zorgen dat de bovenste beste gezellige muziekjes ook op deze zaterdagochtend zo je radio uitstromen. Geniet ervan met volle teugen. Onze VBRO Ontbijtshow op zaterdag. Ik ben Frederik Thomas.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Het weekend wordt toch niet zo best wat de zaterdag betreft. Morgen, zaterdag, hebben we te maken met een storing. Een storing die toch eigenlijk actiever binnenloopt dan in eerdere verwachtingen zat. We gaan toch wel degelijk meer neerslag zien. Dat begint al in de ochtend en kan een stuk in de namiddag doorgaan met soms wel vrij intense neerslag. De zondag ziet er beter uit, dan zou het droog kunnen blijven met temperaturen die dan ook weer iets hoger komen. Op zaterdag zitten we in de regen, maar rond 17, 18 graden. Zondag moet dat toch alweer naar een graad of 20 kunnen oplopen in de loop van de dag. Ook de wind speelt goed mee, is toch wel goed aanwezig. Zowel zaterdag als zondag staat er toch wel een goede doorblazende wind uit een zuidwestelijke richting. Ook begin volgende week blijft het wisselvallig, met ook dan toch perioden van regen. Vooral de maandagen lijkt echt wel nat te kunnen worden. Dinsdag en woensdag lijken in de huidige verwachtingen ook een stuk koeler. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
1: De Vlaamse regering maakt 119 miljoen euro steun vrij voor Volvo-cars in Gent. Minister-president Matthias Diependalen heeft dat laten weten aan de hoofdzetel van Volvo in Zweden. Dat schrijven meerdere kranten. De topman van Volvo noemde de Belgische vestiging onlangs te duur. Met de Vlaamse steun kan Volvo de fabriek moderniseren en digitaliseren. Maar Volvo krijgt het geld pas als ze ook echt investeren in Gent. Warenhuisketen Aldi mag zijn werknemers op zondag maar tot 12 uur laten werken. Dat zegt de federale overheidsdienst werkgelegenheid. Aldi wil op zondag openen tot 1 uur 's middags, maar dat is tegen de arbeidswet, behalve aan de kust en in toeristische centra. Er ligt een wettekst klaar om de abortustermijn te verlengen van 12 naar 14 weken. Het is een compromis tussen alle meerderheidspartijen en het is echt een grens, zegt minister van Justitie Annelies Verlinde in het Nieuwsblad. Ze wil wel een uitzondering maken voor slachtoffers van verkrachting. Zij zouden een zwangerschap tot 18 weken kunnen afbreken. De VS hebben vannacht Iran aangevallen. Onder meer op radarinstallaties bij de straat van Hormuz. Iran heeft als antwoord vijandige militaire basissen gebombardeerd. Zo ging het luchtalarm af in Bahrein. En ook Kuwait is aangevallen met raketten en drones. Dat land bestelt bij de VS trouwens voor 2 miljard dollar aan drones en detectieapparatuur. De Russische luchtafweer heeft vannacht opnieuw 90 drones onderschept in de buurt van Sint-Petersburg. Daar is op dit ogenblik een belangrijk economisch forum. Oekraïne voert zijn droneaanvallen op als antwoord op de dagelijkse bombardementen van Rusland. Maar ondanks die ruime zegen zijn de Belgische voetbalvrouwen nog niet dichter bij de eerste plaats in een groep. Leider Schotland won zelf ook met 6-0 van Israël en behoudt zo een beter doelpuntensaldo. Geregeld regen bij 19 graden vandaag en er is zelfs kans op onweer. Morgen zo goed als droog, daarna weer meer regen, maar iets zachter.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni... in Salon Stervelde aan de Eerenchemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak.

0: En ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 200402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Vlaamse regering maakt 119 miljoen euro steun vrij voor Volvo Cars in Gent. Minister-president Matthias Diependalen heeft dat laten weten aan de hoofdzetel van Volvo in Zweden. Dat schrijven meerdere kranten. De topman van Volvo noemde de Belgische vestiging onlangs te duur. Met de Vlaamse steun kan Volvo de fabriek moderniseren en digitaliseren. Maar Volvo krijgt het geld pas als ze ook echt investeren in Gent. Warenhuisketen Aldi mag zijn werknemers op zondag maar tot 12 uur laten werken. Dat zegt de federale overheidsdienst werkgelegenheid. Aldi wil op zondag openen tot 1 uur 's middags, maar dat is tegen de arbeidswet, behalve aan de kust en in toeristische centra. Er ligt een wettekst klaar om de abortustermijn te verlengen van 12 naar 14 weken. Het is een compromis tussen alle meerderheidspartijen en het is echt een grens, zegt minister van Justitie Annelies Verlinde in het Nieuwsblad. Ze wil wel een uitzondering maken voor slachtoffers van verkrachting. Zij zouden een zwangerschap tot 18 weken kunnen afbreken. De VS hebben vannacht Iran aangevallen. Onder meer op radarinstallaties bij de straat van Hormuz. Iran heeft als antwoord vijandige militaire basissen gebombardeerd. Zo ging het luchtalarm af in Bahrein. En ook Kuwait is aangevallen met raketten en drones. Dat land bestelt bij de VS trouwens voor 2 miljard dollar aan drones en detectieapparatuur. De Russische luchtafweer heeft vannacht opnieuw 90 drones onderschept in de buurt van Sint-Petersburg. Daar is op dit ogenblik een belangrijk economisch forum. Oekraïne voert zijn droneaanvallen op als antwoord op de dagelijkse bombardementen van Rusland. En de Red Flames hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg gewonnen met 6-0. Maar ondanks die ruime zegen zijn de Belgische voetbalvrouwen nog niet dichter bij de eerste plaats in de groep. Want leider Schotland won zelf ook met 6-0 van Israël en behoudt zo een beter doelpuntensaldo. Geregeld regen bij 19 graden vandaag en er is zelfs kans op onweer. Morgen zo goed als droog, daarna weer meer regen, maar iets zachter.
1: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
2: Hou van me met heel je hart. Laat ons samen dromen.
1: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd. Reserveer op 0477-164-802 of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor

En dit is alweer deel 2 van onze zaterdagse VBRO ontbijtshow. Tussen nu en straks 10 uur met heel veel gezellige muziek bij het begin van het weekend. Geniet ervan met volle teugen in onze ontbijtshow tot 10 uur.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Het weekend wordt toch niet zo best wat de zaterdag betreft. Morgen, zaterdag, hebben we te maken met een storing. Een storing die toch eigenlijk actiever binnenloopt dan in eerdere verwachtingen zat. We gaan toch wel degelijk meer neerslag zien. Dat begint al in de ochtend en kan een stuk in de namiddag doorgaan met soms wel vrij intense neerslag. De zondag ziet er beter uit, dan zou het droog kunnen blijven met temperaturen die dan ook weer iets hoger komen. Op zaterdag zitten we in de regen, maar rond 17, 18 graden. Zondag moet dat toch alweer naar een graad of 20 kunnen oplopen in de loop van de dag. Ook de wind speelt goed mee, is toch wel goed aanwezig. Zowel zaterdag als zondag staat er toch wel een goede doorblazende wind uit een zuidwestelijke richting. Ook begin volgende week blijft het wisselvallig, met ook dan toch periode van regen. Vooral de maandag lijkt echt wel nat te kunnen worden. Dinsdag en woensdag lijken in de huidige verwachtingen ook een stuk koeler. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
3: De snelle 10. Vlaanderens rapste en knapste tophits.

0: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv- en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: Nieuws uit je regio.
3: In West-Vlaanderen lijkt de strijd tegen het gsm-gebruik achter het stuur vruchten af te werpen. Sinds de strengere aanpak in juni 2024 werden in 2 jaar tijd 6.619 rijbewijzen voor 15 dagen ingetrokken. Het aantal intrekkingen daalde van 3.699 in het eerste jaar naar 2.920 in het tweede jaar. Wat volgens procureur des Konings Philippe Jots wijst op minder gsm-gebruik tijdens het rijden. In dezelfde periode werd voor 1,3 miljoen euro aan minnelijke schikkingen voorgesteld, waarvan ruim 1 miljoen euro al is geïnd. Daarnaast werden 1.655 bestuurders gedagvaard. Het parket blijft waarschuwen. Afleiding achter het stuur blijft een groot risico. Goed voor jaarlijks tot 50 verkeersdoden en duizenden gewonden in België. In Brugge moet een bestuurder van 21 zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen nadat hij vorig jaar in de Smedestraat veel te snel reed op een druk moment. Agenten zagen hoe hij op 2 mei 2025 het gaspedaal volledig indrukte terwijl er heel wat voetgangers en fietsers in de straat waren. De jonge man erkende de fout meteen. In de politierechtbank benadrukte de rechter dat de Smedestraat absoluut de verkeerde plaats is om zo te versnellen. De man, die nog geen 2 jaar zijn rijbewijs had, koos ervoor om het theoretisch examen opnieuw te doen. Hij kreeg daarnaast een boete van €240 en een rijverbod van 8 dagen. De Sociale Innovatiefabriek heeft de 10 finalisten bekendgemaakt voor de Radicale Vernieuwers 2026 en 2 Brugse projecten staan daarbij in de spotlights. Het gaat om Brave in Sint-Kruis en Soteria Huis Brugge. Brave gebruikt sport om meisjes meer ruimte, zichtbaarheid en inspraak te geven in de publieke ruimte. Via coaching en co-creatie worden ze aangemoedigd om hun stem te laten horen en actief mee te bouwen aan de stad. Soteria Huis Brugge biedt aan weer een alternatief voor klassieke psychiatrische opname bij psychose in een huiselijke omgeving waar dialoog, nabijheid en het betrekken van naasten centraal staan. Beide projecten werden geselecteerd op basis van innovatiekracht en maatschappelijke impact. Op 18 juni worden in Leuven de jury- en publieksprijs uitgereikt. Stemmen kan nog tot 17 juni via de website van de Radicale Vernieuwers. En dan hebben we nog leuk sportnieuws. Cercle Brugge heeft de Recupel gewonnen. Een inzamelactie van Recupel waarbij supporters tijdens de play-offs oude en kapotte gsm's konden binnenbrengen. Omdat het aantal toestellen werd afgewogen tegenover het aantal thuissupporters, kwam Cercle als winnaar uit de bus. De groen-zwarte club krijgt naast de trofee ook een geldprijs van €5.000. Dat bedrag gaat naar de maatschappelijke werking rond de strijd tegen leukemie in samenwerking met Me to You, ter nagedachtenis van doelman Miguel van Damme. Tijdens de jaarlijkse themamatch in september worden speciale shirts geveild en staan sensibilisering en bloedinzameling centraal.
1: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalena Zaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band-wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk

0: zo af en toe gebeurt het dan toch, hè, dat een band vanuit de lage landen internationaal weet door te breken. Het gebeurde ook in de jaren 60 met Shocking Blue, met deze Venus, gezongen door zangeres Mariska Veres, ooit op nummer 1 in de American Billboard Hot 100. Ja, het is niet iedereen gegeven natuurlijk. Vandaag deze evergreen nog een keer in de staart van onze VBRO-ontbijtshow voor deze 6e van juni. We gaan het late ochtendblok in van deze zaterdag. Ja, heerlijk hè, dat weekend is. En we genieten er uiteraard met volle teugen van hier bij de VBRO. Ik ben Frederik Thomas.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Vlaamse regering maakt 119 miljoen euro steun vrij voor Volvo Cars in Gent. Minister-president Matthias Diependalen heeft dat laten weten aan de hoofdzetel van Volvo in Zweden. Dat schrijven meerdere kranten. De topman van Volvo noemde de Belgische vestiging onlangs te duur. Met de Vlaamse steun kan Volvo de fabriek moderniseren en digitaliseren. Maar Volvo krijgt het geld pas als ze ook echt investeren in Gent. Warenhuisketen Aldi mag zijn werknemers op zondag maar tot 12 uur laten werken. Dat zegt de federale overheidsdienst werkgelegenheid. Aldi wil op zondag openen tot 1 uur 's middags, maar dat is tegen de arbeidswet, behalve aan de kust en in toeristische centra. Er ligt een wettekst klaar om de abortustermijn te verlengen van 12 naar 14 weken. Het is een compromis tussen alle meerderheidspartijen en het is echt een grens, zegt minister van Justitie Annelies Verlinde in het Nieuwsblad. Ze wil wel een uitzondering maken voor slachtoffers van verkrachting. Zij zouden een zwangerschap tot 18 weken kunnen afbreken. De VS hebben vannacht Iran aangevallen. Onder meer op radarinstallaties bij de straat van Hormuz. Iran heeft als antwoord vijandige militaire basissen gebombardeerd. Zo ging het luchtalarm af in Bahrein. En ook Kuwait is aangevallen met raketten en drones. Dat land bestelt bij de VS trouwens voor 2 miljard dollar aan drones en detectieapparatuur. De Russische luchtafweer heeft vannacht opnieuw 90 drones onderschept in de buurt van Sint-Petersburg. Daar is op dit ogenblik een belangrijk economisch forum. Oekraïne voert zijn droneaanvallen op als antwoord op de dagelijkse bombardementen van Rusland. En de Red Flames hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg gewonnen met 6-0. Maar ondanks die ruime zegen zijn de Belgische voetbalvrouwen nog niet dichter bij de eerste plaats in de groep. Want leider Schotland won zelf ook met 6-0 van Israël en behoudt zo een beter doelpuntensaldo. Geregeld regen bij 19 graden vandaag en er is zelfs kans op onweer. Morgen zo goed als droog, daarna weer meer regen, maar iets zachter.
1: Nieuws uit je regio.
2: Op de werf van de voormalige veemarkt in Sint-Michielsbrugge gebeurde gisteren rond de middag een ongeval. Een arbeider kwam er ten val en liep een beenletsel op. De brandweer moest met een klimexpert ter plaatse komen om de man uit zijn onfortuinlijke positie te bevrijden. Daarna kon hij voor verzorging overgebracht worden naar het ziekenhuis. Een bestuurder liep gisteren levensgevaarlijke verwondingen op na een frontale botsing met een ander voertuig in de Kerkstraat in Deerlijk. Het slachtoffer werd ter plaatse gereanimeerd en daarna overgebracht naar het ziekenhuis. De andere bestuurder raakte bij het ongeval slechts lichtgewond. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren is niet duidelijk. Beide voertuigen moesten getakeld worden. In Kortrijk is gisteren brand uitgebroken in een silo van een bedrijf van dierenvoeding. Het vuur ontstond aan een droogmachine op de benedenverdieping. Een 20-tal brandweerwagens gingen ter plaatse om het vuur te bestrijden. Ze hadden de brand dan ook vrij snel onder controle. Eén brandweerman sloeg zijn voet om en moest voor verzorging naar het ziekenhuis. En een dronken bestuurder van 36 uit Kortrijk is veroordeeld tot 3 jaar cel nadat hij een man van 72 uit Stade doodreed. Het slachtoffer was vorig jaar in Roeselare onderweg met zijn oldtimer tractor toen hij van achter werd aangereden. De beklaagde had bijna 3 promille alcohol in zijn bloed. Enkele maanden later veroorzaakte hij opnieuw een ongeval en legde hij terug een positieve ademtest af.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor buste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: zaterdagochtend 6 juni. Welkom hier bij Vers van de Naald bij VBRO. Eerst en vooral een dankjewel aan Frederik voor de ontbijtshow. Didier, ook namens mij een hele goede morgen.
1: Goedemorgen Dieter, goedemorgen luisteraars. Ja, het is zaterdagochtend, dus we zijn er weer klaar voor een heel goed gevulde uitzending.
0: Met 3 mensen deze keer, of eigenlijk 5 mensen als je het allemaal bij elkaar optelt. En dat zijn Mike Kanders.

0: Bij ons in de studio vandaag Mac Elias of Elias of hoe spreek ik het eigenlijk het beste uit?
1: Ja, dat is een goede vraag. Het is ontstaan als ik op reis ben geweest rond mijn 20ste jaar. Had ik een reiscadeau gekregen van mijn ouders. En dan ben ik afgereisd alleen naar Hotel Elias Beach in Cyprus.
0: Ja.
1: En daar heb ik dan voor de eerste keer op een podium gestaan. Ik zeg, mag ik hier een liedje meezingen met het orkest? En ik zag dat daar wel hele positieve reacties op kwamen.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk ben ik Mac Elias al vanaf mijn 7 jaar.
2: Mac Elias dus.
1: Ja, ja, inderdaad.
0: Ja, niet evident zomaar je stoute schoenen aantrekken en dan jezelf gaan aanbieden om mee te zingen. Geen plankenkoorts?
1: Dat viel best mee eigenlijk, ja.
0: Ja.
1: Ja. In het begin is dat natuurlijk, de eerste keer dat je dat doet, is dat natuurlijk dat ze door een... Ja, door een barrière dat je moet doen. Je moet ergens een stap zetten, maar dat is goed meegevallen.
0: En intussen de smaak te pakken en...
1: Inderdaad, dus intussen de smaak te pakken. Ik ben beginnen zingen. Ik heb een cd opgenomen, ik heb een liedje geschreven rond Leen. Dat is mijn zus, die had maar 4 dagen geleefd. En ik heb dat toen van me afgeschreven. En zo is mijn eerste single ontstaan. Leen. En dat heb ik dan uitgebracht, ja, dat was rond mijn 20 jaren ook. In feestzaal ten Stuiver in Oostende. En dat was de eerste single die toen werd uitgebracht van Mac Elias.
0: Ja, amai. En ik kan me wel voorstellen, als je dan zoiets van je afschrijft, met welk gevoel breng je dat dan als je het op podium brengt?
1: Ja, dat is een gevoel.
0: Dan die, als het ware, die tranen weer in de ogen? Of?
1: Wel, ik denk dat je authentiek moet zijn in wat je doet. Ik ben wat ik zeg, ik doe wat ik voel. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Dus ik hoefde niets in te beelden, want het was gebeurd. Het was in de familie gebeurd. En op die manier heb ik dat kunnen voor een stuk ook loslaten. Maar ik hoop daar ook mee... er zijn misschien nog mensen die dat tegenkomen. En de dag van vandaag zijn daar wel kanalen voor. En dat was vroeger misschien niet. En dat was eigenlijk ook de intentie om daarmee goed te doen.
0: Ja. Ja, maar intussen zoveel, zo'n tijd verder. Ben je de ambiance tour opgegaan, als ik het zo mag omschrijven?
1: Wel, het is, als ik beginnen zingen ben, dan in hotels, in Oostende... Dan heb ik 20 jaar, 2 tot 3 keer in de week opgetreden voor de Engelstalige en Nederlandstalige bussen die daartoe kwamen. Ja. Dus en dan is mijn repertoire enorm gegroeid uiteraard, omdat ik heb eigenlijk altijd maar nieuwe liedjes geleerd en er heel veel op geoefend, laat het ons zo zeggen. En daar is die hype nog meer ontstaan natuurlijk.
0: Ja.

0: nieuwe single is er met bijbehorend dansje, heb ik begrepen.
1: Ja, dat heb je goed begrepen. Dus ik vind het altijd heel leuk. Dat is ja, in mijn dagelijkse leven. Wie is Mac Elias? Mijn alter ego. Wat ik in het dagelijkse leven doe, is eigenlijk vastgoedmakelaar. Ik ben elke dag bij mensen thuis. Ik doe 4, 5 gesprekken, 3 gesprekken per dag afhankelijk. Maar ik werd aangesproken over het feit dat ik meegedaan had aan In Huizenjagers. En dat kwam elke keer terug. En nu laatst ook weer, omdat ze dat steeds heruitzenden. Ja. En dan heb ik gezegd, ja, die muziek, dat kwam altijd maar terug. En dat is de reden waarom dat ik zeg, ja, ik moet er nog iets mee doen. Hé. En nu 56 jaar, ik zeg, ik ga nog een keer iets mee doen. We gaan een keer een nummer opnemen.
2: Een keer zo doen.
1: Maar natuurlijk wel kwalitatief. Ik heb me laten omringen met experten, laat ons zo zeggen. Dus Peter Kereman, Herbert Verhagen, die het idee van Kom bij mij heeft uitgeschreven dan. Dus ik ben wel heel blij met wat het geworden is. Ja. Omdat ik wel belangrijk vind, als je dan iets doet, doet dat meteen wel goed. Ik heb dat toch graag dat gevoel dat het kwalitatief is.
2: Hoe ontstaat dan zo'n samenwerking? Stap je daar dan gewoon op af?
1: Ja.
2: Hoi Peter, hier ben ik wil een liedje opnemen.
1: Je mag hem bellen daarvoor. Dat is exact zo gegaan. Ik zag Peter passeren op Facebook. En ik kende hem wel van vroeger, van in Veldegem. Want hij woonde vroeger in Veldegem. Ik had hem daar al een keer ontmoet. Ja, ik heb hem gebeld. Ik zeg, ik wil afkomen. Ik wil een keer nog een single opnemen. Ah, is het waar, zegt hij. Dus ik ben daar de zondag naartoe gereden. En hebben wij een leuk gesprek gehad. En ik zeg, kijk Peter, ik zou graag een single opnemen. Ik zou graag nog iets doen met mijn muziek, met mijn stem. Wat denk je daarvan? Dan heb ik een nummer gezegd van kijk, wat denk je voor dat nummer? En dan ben ik beginnen schrijven aan het nummertje Kom bij mij. Dus dat was eigenlijk dat idee dat in mijn hoofd begon te draaien. Maar dan heeft Peter ook advies gegeven en zegt kijk, zou het niet leuk zijn dat je daar iemand die daar toch elke dag in het vak zit nog de kans geeft om dat te schrijven voor jou. En ik heb dat daar losgelaten en ben daar blij mee, uiterst blij mee, omdat natuurlijk, ik ben elke dag bezig met woningen, met mensen helpen om een nieuwe woning te koop te stellen of te verkopen. Dus ik heb me daar laten omringen door die experten en dat was wel heel leuk, een leuke ervaring om tot dat resultaat te kunnen komen natuurlijk.
0: Ja, maar dan, kom je dan op het idee om er ook nog een dansje bij te verzinnen?
1: Ja, verstand. Als ik voor iets ga en als ik creatief word, dan is het oneindig.
0: Ja.
1: Dat betekent dat ik in die enthousiasme, dat ben ik ook in de huizenmarkt, ik ben heel enthousiast, altijd positief. Ik probeer altijd de oplossingen, ook de beste dingen voor de mensen te doen uiteraard. Maar dat is ook zo, dat zit in mij. Ik kan dat niet tegenhouden. Ik wil daar nu iets van maken die klinkt als een bel. Voor de zomer ook, dat heel, ja. Heel leuk wordt. En dat dansje, dat staat vanaf vandaag op mijn Facebookpagina. Dus mensen kunnen gewoon zelf gaan kijken welke pasjes dat erin zitten. Ja. En vanavond ga ik naar Hevada, naar de dansschool. Wat ik vorige week al een keer een test gedaan heb. Gaan we samen met heel veel mensen dat dansje ook nog een keer oefenen. En zo zijn we vertrokken. He. Dus de sfeer, ja. Ik wil sfeer maken. He. Ik wil een leuke beleving van maken. He.
2: Het dansje zit niet in de videoclip.
1: Het dansje zit niet in de videoclip, omdat ik nog geen videoclip heb opgenomen.
2: Ah, kijk, voilà. Maar het dansje komt in de videoclip.
1: Het dansje komt in de videoclip. Voilà, dat is ook al geregeld dan bij deze.
2: Ga je meedansen, Didier?
0: Als die iemand zoekt die uit de toom valt.
1: De bedoeling is om mensen in beweging te brengen, te verbinden. Dus het Kom bij mij, het verhaal van Kom bij mij is ook verbinding. Verbinding maken, contact maken. Dus als ik zing Kom bij mij, dan nemen we elkaars handen vast. Het gaat over verbinden ook. Het is een leuke... het is ook weer een nummer die mensen samenbrengt, denk ik. En een hele leuke beleving kan teweegbrengen.
0: Ja, zeker en vast.

0: was best wel weer gezellig, toch?
1: Ja, want Kom bij mij is jouw eerste single, hè, toch?
2: Mijn eerste single was Lean.
1: Ah ja, Lean, ja.
2: Dat was mijn eerste single. Dan heb ik The Bird of Paradise, de full CD. Dat was met Eddie Govert.
1: Kennen we die DJ, Eddie Govert?
2: Ik denk het wel, hè.
3: Ja, ja.
1: Kennen we die Eddie Govert? Ik ken geen Eddie Govert. Wie is Eddie Govert?
2: Le Grand Gilot.
1: Ja, ja, ja. Ik weet niet dat is. Dat is een fijne collega van ons.
2: Uiteraard, ja. Uiteraard. Dus die had mij aangesproken en die zei, kom Mark, we gaan een keer naar de studio, kunnen een full CD opnemen. En dat heb ik ook gedaan toen. En dat was ook een hele leuke ervaring. Dus Bird of Paradise is dat geworden. En dat is een mix met verschillende covers. En dan heb ik eigenlijk ook van hen teksten en muziek gekregen om daarmee te werken. Dus dat was ook een hele fijne ervaring.
1: Ja. Want hoe is... Het is een beetje... Ja, enerzijds de vastgoed, anderzijds de muziek. Hoe is de muziek op jouw pad terechtgekomen?
2: Maar het was eigenlijk al eerst de muziek en dan later het vastgoed. Dus de muziek is iets die al ja, altijd in mij zit. En alles wat ik heb gedaan in mijn leven, heb ik altijd naast gezongen. Begrijp je? Dus ik heb altijd gezongen.
1: Ja.
2: Maar dat is dan in het vastgoed nu, is dat een fulltime activiteit. En ik heb dat voor een stukje losgelaten. Ook mede doordat het hotel waar ik optreedde, die deden verbouwingen. En die deden niet meer die wekelijkse optredens voor die bussen. Mm. Omdat dat toch een stukje verminderd was. Die Engelse bussen die overkwamen, hier met de ferry. Dus daar is, dat is wat weggeëpt eigenlijk.
1: Ja.
2: Denk door de Brexit, dat daarmee te maken had. Ja. En dan hebben we nog corona natuurlijk. Dan is ook voor veel artiesten denk ik heel veel stilgevallen. Dan ben ik gewoon doorgegaan met mijn dagdagelijkse dingen. Maar ik miste toch wel dat zingen en die muziek. Ik heb altijd nog wel optredens gedaan, hier en daar een keer voor een privé, mond aan mond. Maar voor de rest, miste het gewoon te veel. Ik zeg, moet er weer iets mee doen.
3: Ja, maar en uiteindelijk de nieuwe single. En intussen al aan het vooruitdenken naar een eventuele opvolger? Of is dat nog iets te vroeg?
2: Ja, zeker. Ja, dat is een goede vraag. Ik zou, mijn doelstelling zou zijn om dag 2 releases in een jaar te doen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Dat is een mooie doelstelling.
2: Ja, dat is iets wat ik voorom... Omdat dat dan haalbaar is om te doen, omdat ik dat dan kan doen in mijn vrije tijd. Ik kan dat doen op zondag bijvoorbeeld, dat is allemaal mogelijk. En dan is dat ook, dan kan ik dat goed doen. Dan kan ik dat tijd voor nemen. En duurt het dan een beetje later voordat dat uitgebracht wordt. Dat is ook geen probleem, als het maar goed gedaan is. Dat is eigenlijk de boodschap daarachter.
3: Ja, dat is zeker.
4: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak.

0: En ook nog Michael Heaven.
1: Hou de moed maar in. Zo krijgt het leven zin.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vandaag wordt een wisselvallige zaterdag. Een storing trekt door en die storing die brengt perioden met regen met zich mee. Verspreid doorheen de dag zijn er soms lichte perioden met regen, soms intense perioden met regen. En het blijft eigenlijk nooit erg lang droog. Het is ook koel daarbij. Maximaal 18 graden. In de regen is dat dikwijls minder. En er staat vrij veel wind. Eerst uit een zuidelijke, later zuidwestelijke richting. Die wind die kan vrij krachtig tot krachtig waaien, zeker aan de kust. Maar ook boven land is dat een vlagerige wind uit die richting. Kortom, een wat herfstig aandoende zaterdag dus. Al is dat zeker niet altijd met evenveel en even intense neerslag. Er zijn tussentijds ook wel eens wat drogere periodes. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.

0: los van de muziek, wat ik mij nu eigenlijk afvraag als makelaar.
1: Ja.
0: Je komt zoals vandaag in een gebouw, zoals dat van ons. Ga je dat dan vanuit het makelaarsstandpunt bekijken? Of ben je gewoon, dat je zegt van, ja, eindelijk boeit me dat niet zeer als het niet echt specifiek gevraagd is voor de job? Of ga je echt wel overal waar hij binnenkomt denken van, ah, dat zit er potentieel in en dat en dat?
1: Bedoel je nu als mijn commerciële brein stilstaat als ik aan het zingen ben?
0: Ja, of als je zegt van, ik ben hier voor het zingen en niet voor de job.
1: Dat is serieus, ja. Dus vandaag heb ik mijn petje aan van Mac Elias. En ja. Ik bedoel daarmee, dat is ook hetgene waarvoor ik hier ben. Dat is ook de passie waarvoor ik hier ben.
0: Ja.
1: Maar daarnaast ligt die passie voor mensen te helpen in het vastgoed. En dat is er ook.
0: Ja.
1: Maar vandaag ben ik hier als Mac Elias voor de zanger, voor het nummer, voor de muziek, voor de mensen. Ja, voor sfeer en voor gezelligheid en ambiance te delen. Daarvoor ben ik hier vandaag.
2: Ja. Ik denk dat Huis ter Beurze die idee ook onbetaalbaar is.
1: Voilà, ze.
2: Ja, ja. Je gaat nog een beetje moeten sparen, die idee.
1: Ja, als je het zo
0: maar bekijkt, ik denk niet dat het te koop staat. Dus,
1: ja. Wel, wat dan leuk is om te zeggen, als u dan daarover vraagt in Brugge, als er iemand zou zijn dat je advies zou kunnen aanvragen, waar ik toch heel trots op ben. We gaan het niet over vastgoed hebben, maar toch, mijn zoon Sebastian is hier in Brugge voor hetzelfde bedrijf ook vastgoedmakelaar. En daar ben ik toch best trots op.
2: Kijk eens aan.
0: Je hebt de vastgoedmicrobe doorgegeven.
1: Ja.
2: Maar heb je ook de zang doorgegeven?
1: Wel, wij hebben wel al samen gezongen. Dat hebben we wel al gedaan. Ik weet niet of dat een ambitie is van mijn zoon. Ja. Maar het is wel leuk dat ik zie dat er toch wel, dat muzikale zit er toch wel in. En zeker ook wel... Ja, als je kijkt naar zijn video's, hoe dat hij de woningen presenteert, dan zie ik toch wel herkenbare dingen, als ik het zo mag zeggen.
0: Ja, ja. Dus wie weet dat er ooit een duet, vader-zoon?
1: Geen idee. We shall see.
0: Ja. Oké. Nu, ik denk naar de luisteraars toe, Dieter, hoog tijd om die nieuwe single op de luisteraars los te laten.
2: Ja, en het is misschien leuk, Mac Elias, als je hem zelf ook zou aankondigen?
1: Dat ga ik met veel plezier doen. Lieve luisteraars van de VBRO. Ik ben trots en ik ben heel blij dat ik jullie mag voorstellen aan de single van mezelf, Mac Elias. En het nummer noemt Kom bij mij. MUZIEK

0: Heb je, ja, je zei het al, ik ging vragen, heb je altijd al samen willen werken met iemand als een Peter Kereman? Of?
1: Wel, wat ik vooral wil mee samenwerken zijn mensen die heel lang in de business staan en je zoekt toch best je hulp of je advies bij iemand die al jarenlang in het vak zit. Daar kan je toch het beste van leren. En ik zeg elke keer als ik een feedback krijg, zeg ik ja, jullie zijn de specialisten. Hè. Ik laat me gewoon meevoeren. Hè. En ik heb een team rond mij gebouwd, want dat is toch ook wel belangrijk. Dat je mensen rond je hebt, waar je van weet, ja, dat gaat zeker in orde zijn. Waar ik goed kan klik mee heb, dat kan communiceren. Dat we kunnen aanpassingen doen. Bijvoorbeeld in de opname heb je een ideetje, heb je iets wat je wilt toevoegen aan het nummer. Ja, dan ben ik doobidooba, ben ik daarmee begonnen. Elvis Presley een beetje. Ja, ik heb me kunnen laten gaan in dat nummer. He. En dat is eigenlijk fantastisch, want dan krijg je geen samenwerking, maar eigenlijk een vriendschap. He. Want zo wil ik het ook wel opbouwen, om dan in de toekomst daar gewoon... Ja, ik ben iemand heel trouw aan mezelf en aan mijn keuzes. Mm-hmm. En dat wil dan ook zeggen, als ik mij omring met mensen waar ik graag mee samenwerk... Ja, dat ik dat ook zo wil houden dan. Omdat je dan weet, voilà, dat zit goed. We kunnen daar iets leuk mee doen in de toekomst ook.
2: Ja, zeker. Mm-hmm. Allee, als ik je zo bezig hoor, dan ga je echt wel zo met ideeën richting... Of zeg je van, ik neig al zelfs naar teksten en dergelijke om te gaan schrijven?
1: Ik sta bij Sabam geregistreerd en ik heb... toen ik heel jong was, met 20 jaar... heb ik eigenlijk teksten geschreven. Maar ik heb daarmee naar een... want dat komt nu naar boven. Jullie triggeren mijn geschiedenis. Ik vind dat wel leuk. Ik vind het heel leuk ook om dat te kunnen vertellen. En daar heb ik een aantal nummers opgenomen. Ik denk dat dat in Zingham was, in een studio. Daar was ik mee bezig. We hebben dat dan niet uitgebracht. Maar dat ligt er nog altijd. Ik heb teksten geschreven. Ja.
0: Elke morgen, het is nog niet te laat om ze uit te brengen?
1: Ja, misschien is het wel een idee. Elke morgen als ik ontwaak, dan besef ik vaak hoe gelukkig ik mag zijn met jou te leven. Zie je? Dus,
0: ja.
1: Ja, dat zijn allemaal dingetjes die naar boven komen nu.
2: Ja, dat in een eigentijds jasje, dat kan zeker scoren.
1: Ja, dat zou misschien wel leuk kunnen zijn. Ja.
0: Ja. Doen gewoon. Het is niet te laat, hè.
1: Oké.
0: Maar hoe meer nieuwe muziek wij binnenkrijgen, hoe meer artiesten er bij ons kunnen komen. Eh? Mm-hmm, mm-hmm. Dus zeker doen.
1: Okay.
0: Als je het voelt, gewoon doen.
1: Ja, inderdaad. Dat vind ik wel leuk.
2: Meestal van een zanger of zangeres hebben we zo van een tv-optreden in een muziekprogramma. Bij jou ligt het helemaal anders met Huizenjagers. Maar... merk je dat dan ook, dat de mensen je vaker gaan herkennen als je gaat optreden?
1: We hadden het niet geloven waarschijnlijk, maar ik denk dat het ongeveer een maand en een half is nu zeker. Mensen van Maldenhem, die komen omdat ze interesse hebben in een woning in Torhout. Ja. En die komen binnen op kantoor en die zeggen, ik ken jou van Huizenjagers.
0: Nou ja.
1: Maar we zijn van 2020, die opnames, en we zijn 2026.
0: Maar ja, dat wordt continu herhaald, zoals dat je al zei.
1: Ja, inderdaad. Dus ja, die... Ja, en dat triggert mij gewoon. He. Ik zeg, inderdaad, moet ik een liedje zingen. En ja, ik begin dan een beetje sfeer te maken. Ik had ook niet aan mee. Dat enthousiasme, die muziek, ja, dat is leuk. En mensen vinden dat ook wel leuk. He. Ja.
0: Maar zo krijg je natuurlijk... je zei daarnet, nu ben ik hier met mijn petje van Mac Elias.
1: Ja, klopt.
0: Als je dat strikt gescheiden wil houden, wordt dat ook wel moeilijk?
1: Ik vind van niet, omdat mijn dagtaak als makelaar... ben ik even gefocust, net zoals dat ik mijn muziekopname gedaan heb. Dus het gaat allemaal over laserfocus. Het is zo dat het in elkaar zit. He. Dus als ik iets doe voor de mensen, dan ga ik me 100% daarop inzetten, concentreren en maak dat voor hen de beste oplossing wordt geboren. Dan zit ik in dat is echt een focus, want dan gaat het over dat en niets anders. En daarmee zei ik in het begin, als ik hier binnenkom, laat ons in het nu zijn.

En je verwees naar Ingeborg. Maar ik bedoel daarmee, ik ben hier nu aanwezig. En het gaat hier nu over jullie, over de radio, over de mensen die gaan luisteren eventueel naar mijn single. Dus ik ben hier in het nu, op dit moment, hier ben ik voor. Mm-hmm. En dat is ook zo, hoe dat ik in elkaar zit. Als ik dan in een woning binnenkom, dan ben ik ook dankbaar dat ik mag langsgaan. Want ik kom in het privé van iemand zijn woning. Dus je mag al blij zijn dat je binnen mag gaan, om diensten te verlenen. Ja, dan gaan we rustig aan tafel gaan zitten en dan maak ik kennis. Maar dan ben ik daar voor die mensen. Ja. En dat is eigenlijk, als je die vraag stelt, ja, kan dat perfect gescheiden worden. Ja.

0: Je zei daarnet optreden voor Engelstalige gasten.
1: Ja.
0: Maar dan toch de keuze voor een Nederlandstalige single.
1: Ja, dat is geen probleem, want ik heb ambitie om ook nog Engelstalig uit te brengen.
0: Ja, dus omdat je dat even goed legt, of omdat je zegt van ik maak meer kans om opgepikt te worden, de dag van vandaag?
1: Als u dat zegt, dan ga ik daarover verder nadenken. Misschien kan dat wel meer kans bieden. Dat is niet mijn bedoeling. Het is omdat ik heel graag Engels ook zing. Omdat ik altijd veel Engels gezongen heb. Dat daar nummers tussen zijn dat ik echt super vind om te doen. Dus laat jullie verrassen in de toekomst. Hé. Je zal de Engelstalige nummers wel zien komen. Want Nederlands en Engels, beide zijn mogelijk bij Mac Elias.
2: Je hebt er ook de naam voor, hè? Mac Elias.
1: Ja, dat vind ik. Ik heb nog een keer gevraagd. Vooraleer dat ik hem nu uitbracht, de single. Ik zei, is dat wel een goede artiestennaam? En het kwam toch uit dat het wel iets internationaal heeft qua naam. Om dat zo verder uit te bouwen.
0: Ja.
1: En met mijn disco-dansje, de Kom Bij Mij Line Dance. Ja, dan denk ik, ik zit al in Amerika, bij de line dancers en zo verder. Dus dat is dat creatieve. Dus dat, stel dat dat in het Engelstalig zou uitkomen, dan zou dat misschien ook nog wel iets kunnen geven.
0: Ja, wie weet, even afwachten nu wat de Nederlandse versie doet.
1: Ja, en dan, inderdaad.
0: Een remake in... kijk. Dansen, zit je zelf op dansschool?
1: Ik ben in dansschool ten Stuyverie. Daar heb ik dansles gevolgd. In mijn jonge jaren dan. Koppeldansen, niet? Dus stap en stap. En zij sluit stappen.
2: Ja.
1: Ik ken het wel, hè?
2: Helaas.
1: maar disco swing en tango. Heb je het ook allemaal gedaan, nog als ik het hoor?
2: Nee, ik heb een gevoel voor ritme. Ik heb drum gespeeld vroeger.
1: Oké.
2: Ik heb een gevoel voor ritme, als ik dat even... Maar dansen?
1: Ja.
2: Ik heb twee linkervoeten, vrees ik.
1: Ja.
2: Niet lachen, idee, want jij ook.
0: Maar ik weet dat van mezelf.
2: Ik weet dat ook van mezelf.
0: Dat, die danslessen, daar is er niks van blijven hangen, vrees ik.
1: Heb je dat zelf ook gedaan?
0: Ik heb dat in een vorig leven ook. af en toe even op de tenen trappen. Het is niet bijgebleven.
1: Maar het is gewoon leuk om te doen. Ik denk dat niet de bedoeling is dat iedereen perfect een dansje doet. Maar vooral als je in beweging komt. Stel dat je 50% meedoet, maar je voelt de sfeer en de ambiance. Dan denk ik dat dat al fantastisch genoeg is. Dat al goed is.
2: Dat is waar.
1: Mm-hmm.
2: Ja. Want je hebt toch wel al wat nummers uitgebracht. We hebben daarnet de huidige single beluisterd. Maar als we nu nog één zouden moeten draaien, of mogen draaien uit jouw repertoire, welke zou dat dan mogen zijn?
1: Wel, dan verwijs ik naar wat altijd in mijn hoofd heeft gespeeld. En dat is dat ik op mijn 80-jarige leeftijd aan een wit strand, een witte vleugelpiano. En dan zing ik My Way. En dan weet ik dat ik het ook gedaan heb.
2: En een nummer van jou, want dat bedoelde ik eigenlijk. Welk nummer van jou zouden we nog eens mogen spelen op de radio?
1: En bedoel je dan een nummer dat ik kies voor van mezelf, van mijn eigen nummers?
2: Ja.
1: Nou, dat staat op een cd.
2: My
1: Way, hè? Ja, die staat daarop.
0: Ik zie hem hier staan. Helemaal onderaan op de Birds of Paradise.
1: Ja. Ja. En als een keuze moet gemaakt worden, Bird of Paradise is ook eigenlijk al een heel, heel mooi nummer. Dus dat zou het ook mogen zijn. Dus één van die twee. Maar ik wou toch niet nalaten om dat voordenken, dat weet wel.
0: Ja, ja. Voor mijn,
1: dan ga ik die 80 jaar wel halen, hè, als ik zo blijf denken.
2: Tuurlijk
1: dat is de bedoeling. Hè.
0: Mm-hmm. Ja.
2: En wel, dan gaan we eens een uitzondering maken, Didier, en een Engels liedje bij ons draaien.

0: Ja, kijk, intussen gaan wij, denk ik, jou nog heel veel succes toewensen met deze single, met de line dance die erbij hoort. Ja. En ja, ook met het makelaarschap natuurlijk.
1: Dank u wel. Ja. Ik ben heel dankbaar dat ik mocht komen. Ik denk als je binnenin voelt dat je, ja, dat je passie, iets wat je met veel liefde doet, dat dat gezien wordt en dat mensen daar open voor staan om daarnaar te luisteren en daarmee, ja, in de sfeer komen. Ja, dat is het mooiste wat dat er is. He.
2: Absoluut. Dus,
1: dank u wel daarvoor. He.
2: Jij bedankt om tot hier te komen en nog veel succes met alles wat op je pad komt.
1: Dank u vriendelijk.
3: U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

Vlaamse regering maakt 119 miljoen euro steun vrij voor Volvo Cars in Gent. Minister-president Matthias Diependalen heeft dat laten weten aan de hoofdzetel van Volvo in Zweden. Dat schrijven meerdere kranten. De topman van Volvo noemde de Belgische vestiging onlangs te duur. Met de Vlaamse steun kan Volvo de fabriek moderniseren en digitaliseren. Maar Volvo krijgt het geld pas als ze ook echt investeren in Gent. Warenhuisketen Aldi mag zijn werknemers op zondag maar tot 12 uur laten werken. Dat zegt de federale overheidsdienst werkgelegenheid. Aldi wil op zondag openen tot 1 uur 's middags, maar dat is tegen de arbeidswet, behalve aan de kust en in toeristische centra. Er ligt een wettekst klaar om de abortustermijn te verlengen van 12 naar 14 weken. Het is een compromis tussen alle meerderheidspartijen en het is echt een grens, zegt minister van Justitie Annelies Verlinde in het Nieuwsblad. Ze wil wel een uitzondering maken voor slachtoffers van verkrachting. Zij zouden een zwangerschap tot 18 weken kunnen afbreken. De VS hebben vannacht Iran aangevallen. Onder meer op radarinstallaties bij de straat van Hormuz. Iran heeft als antwoord vijandige militaire basissen gebombardeerd. Zo ging het luchtalarm af in Bahrein. En ook Kuwait is aangevallen met raketten en drones. Dat land bestelt bij de VS trouwens voor 2 miljard dollar aan drones en detectieapparatuur. De Russische luchtafweer heeft vannacht opnieuw 90 drones onderschept in de buurt van Sint-Petersburg. Daar is op dit ogenblik een belangrijk economisch forum. Oekraïne voert zijn droneaanvallen op als antwoord op de dagelijkse bombardementen van Rusland. En de Red Flames hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg gewonnen met 6-0. Maar ondanks die ruime zegen zijn de Belgische voetbalvrouwen nog niet dichter bij de eerste plaats in de groep. Want leider Schotland won zelf ook met 6-0 van Israël en behoudt zo een beter doelpuntensaldo. Geregeld regen bij 19 graden vandaag en er is zelfs kans op onweer. Morgen zo goed als droog, daarna weer meer regen, maar iets zachter.

0: Aan de telefoon hebben we Mike Kanders. Goedemorgen, Mike.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Mike.
0: Ja, een nieuwe single, maar je zingt al een tijdje. Als ik het goed voor heb, is alles in de tijd begonnen met een optreden van Django Wagner?
1: Ja, dat klopt helemaal. 11 jaar geleden, toen zaten we in de plaatselijke kroeg. En daar zat hij met de vrienden aan de bar, zeg maar. En dan deden we omste beurt, deden we een liedje zingen. En toen op tijd kende ik bijna elk liedje van Django Wagner. En die kwam toevallig een aantal weken daarna kwam die in die kroeg een optreden geven. En toen zei die kastelein, ja, ik heb hier een jongen, die kan elk liedje van jou. En die wil graag een keer met jou samen zingen. Dus dat hebben we gedaan. En toen zei Django, geef me je nummer, want hier moet je mee verder gaan. En van hem kreeg ik de eerste boeking. En van 1 werd het er 3 en van 3 werd er 6. En inmiddels zijn we 11 jaar verder.
0: Ja, en ik las ook tussendoor ook de Booma & L Award en de Cols Alberts Award van Limburg in ontvangst mogen nemen. Dat is niet mis voor een beginnende artiest.
1: Nee, zeker. Dat heeft alles wel een beetje in een verstelling gezet, laat het zo zeggen.
0: En intussen fulltime bezig met, of is het nog altijd een combinatie met een andere job?
1: Ik ben daarnaast nog vrachtwagenchauffeur. En in de weekenden mijn optredens.
0: Ja, als we denken natuurlijk aan een zingende vrachtwagenchauffeur, dan gaat mijn gedachte meteen uit naar Henk Wijnhaard.
1: Ja, dat klopt. Hey, klopt helemaal.
0: Dus, maar bij jou is het ook ambiance met de muziek?
1: Zeker. Ik ben altijd al fan geweest van het Nederlandstalige lied. Ja. Dus nu, dat merk je gewoon in alles. Dat je nu, als je daarin doorgaat met de optredens, dat het gewoon lekker is om gewoon in de Nederlandstalige blijven zitten.
0: Ja, en eindelijk, desondanks een niet evidente keuze. Want er is heel veel aanbod in het Nederlandstalige. Maar jij weet daar je plekje in te veroveren.
1: Ja, zeker. Zoals ik al zei, ik zing nu 11 jaar en toch op al mooie podiums mogen staan. Hopelijk mogen we er nog zeker 11 jaar en nog langer aanplakken.
2: Heb je altijd zanger willen worden?
1: Ik ben wel altijd met muziek bezig geweest. Dus ik heb wel altijd drums gespeeld. Maar dat het zingen in mij zat, dat is eigenlijk pas in de kroeg ontstaan, laat ik het zo zeggen.
2: Oké. Okay.
0: Maar je mag er wezen. Ik ben zo wat aan het scrollen doorheen je nummers. En sowieso is er nu mijn Manuela, die we straks op de luisteraars loslaten. Maar als ik er nog eentje zou moeten uitkiezen, voor welke ga je dan?
1: Ik plug een ster of ik wil bij je zijn.
0: Ja, heb je daar een speciale herinnering aan die nummers?
1: Nou, ik hoop bij je zijn is uitgebracht toen in de coronaperiode. Toen werd eigenlijk bij elk ziekenhuis in Nederland werd een liedje gedraaid van Jerusalemma. En daar was een mooi dansje bij. En ik was de eerste Nederlandstalige artiest die daar een Nederlandse versie van gemaakt heeft.
0: Ah ja, kijk.
2: Jerusalemma.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Oh.

0: Vlugensterk is een cover van Frans Bauer. Daar heb ik een nieuwe versie van gemaakt. En ja, die doet het bij de optredens gewoon heel erg goed. Dus het is gewoon een heel lekker dansbaar liedje.
1: Ja, en intussen is de nieuwe er, Mijn Manuela. Hoort er ook een videoclip bij?
0: Gaan we deze nu in deze dagen opnemen. En zal die snel online komen.
1: Oké. Maar meestal is dat zo. Artiesten brengen een nummer uit. Maar intussen denken ze ook alweer verder. Hoe gaat dat bij jou? Of zeg je van, langzaamaan. Want ik zie meestal zo'n 1 à 2 nummers per jaar verschijnen.
0: Ik ben altijd bezig met nieuwe muziek. En het doel is om zeker 2 liedjes uit te brengen. Liever natuurlijk nog meer. Maar ja, 2 is wel een streven, laat ik zo zeggen.
1: Ja. Dus intussen al aan het brainstormen voor een eventuele opvolger.
0: Ja, zeker. We zijn altijd bezig in de studio met nieuwe muziek. Ik heb een team. Ik zit al jaren in de studio bij Manfred Jongenelis. En daar hebben we een team gevormd en schrijverssessies. En zo proberen we met nieuwe muziek uit te komen.
1: Oké. Ja, kijk, wel, intussen zijn de luisteraars bij ons natuurlijk razend nieuwsgierig naar je nieuwe single. En we gaan die ook op de luisteraars loslaten. En we gaan jou rustig verder laten rijden, want je zit in de wagen momenteel.
0: Ja, dat klopt. We zijn onderweg voor nieuwe afspraken voor de videoclip. Dus ja, het is wel belangrijk dat we zo snel als mogelijk de nieuwe videoclip kunnen maken.
1: Ja, dat is zeker dat. Maar kijk,
2: houden het in de gaten, Mike.
0: Ja, leuk, zeker, dankjewel.
1: En we gaan je nog heel veel succes te wensen met deze en alle volgende singles die er nog aankomen.
0: Nou, dankjewel. Jullie bedankt dat jullie even een interview met mij willen doen.
2: Met alle plezier.
1: En mocht je ooit eens in Brugge zijn, kom gerust af.
0: Ja, lijkt me heel erg leuk. Dankjewel voor jullie tijd en nog een hele fijne uitzending.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel.
1: Dag.
0: Hoi.

0: Bij ons in de studio, de brenger van nieuwe muziek. Ook wel van nieuw leven, maar nu in de context van nieuwe muziek. Tom en Flor van de band Ooievaar. Goedemorgen, boys.
1: Goedemorgen.
0: Hoe komen jullie bij de naam Ooievaar?
1: Well, Ooievaar,
0: dat wil ik dan weten.
1: Ooievaar is eigenlijk ontstaan in een café in Oranje. En ik heb daar, in dat café heb ik Victor aangesproken. En ik zeg van, ik ben op zoek naar een band. Ik ben zanger en ik zoek een drummer. En dan zei hij, ja, ik ben toevallig wel drummer. Dat is grappig op die manier. En dan de Ooievaar naam kwam eigenlijk... Victor heeft eigenlijk in zijn ouderhuis, dus dat is het huis van zijn ouders, heeft hij een vogel daar hangen. En eigenlijk een houten soort vogel. En hij zei, ja, we kunnen ook Ooievaar noemen. En ik zei, nee, ik zou liever Ooievaar, zo'n beetje een woordspeling.
2: Ja.
1: Maar Victor zei dan toch, het is liever Ooievaar. Ooievaar, en dan heb ik dat niet meer voorgesteld.
0: Ooievaar is ook moeilijk om te schrijven, hè?
1: Ja,
0: Ooievaar is dan gemakkelijker, hè?
1: En het was ook direct bij mijn vrienden zijn van Ooievaar. Ah, kijk zeg, brenger van nieuwe muziek zeggen. Mo. Waarschijnlijk gaat dan in de toekomst iemand in de radio dat ook voorstellen. Brenger van nieuwe muziek.
0: Ah, wel, kijk, voilà, ik heb het gedaan. De brenger van nieuwe muziek. Jullie zitten in het kleinkunstgenre.
1: Mm-hmm. Ja, dat is eigenlijk een beetje zo gekomen. Ik heb vroeger nog in een band gespeeld en dat was eerder sterkere muziek, rockmuziek. Maar ik heb snel gemerkt dat een stem ook breekbaar kan zijn. En dan ben ik ook veel meer beginnen luisteren naar kleinkunstgenres. En ik heb dan het grote geluk gehad om en de drummer en de bas en de pianist ook die grote fan zijn van kleinkunst. En zo zijn we een niche kunnen uitbouwen.
3: En dat ook iets meer emotioneel gemakkelijk is om kleinkunstmuziek te schrijven. Dat je meer gemakkelijker verhaal kunt overbrengen via kleinkunst dan via andere genres.
2: Ja, maar dat is ondanks niet evident, want ja, je zou kunnen denken, gewoon een ambiance nummer, weinig tekst en het staat erop. Maar in jullie geval is het net andersom.
1: Ja, precies. Je slaat eigenlijk de nagel op de kop. Soms worden we gevraagd, zeg van, ja, maar kun je toch niet een paar covers spelen? Zeg van, eigenlijk liever niet. Wij werken heel hard aan onze muziek en wij willen graag dat onze muziek, dat er één of twee nummers, dat de luisteraar, wat we nu al een paar keer hebben gehoord, van dat nummer is mij echt bijgebleven. Dat nummer heeft toch een verhaal teweeggebracht. Dat vind ik fijn.
0: Ja, en ik heb het al gezegd, de dag van vandaag wordt er veel te weinig, tussen aanhalingstekens, geluisterd waar dat muziek echt om draait.
1: Precies. Ja.
0: En dan is kleinkunst. Ja, ik hou niet echt van hokjes denken, maar ja, helaas.
1: En wel, wanneer dat ze vroegen aan ons, beschrijf jullie muziek, als wij dan moeten voor VIB of dat we dat online op een platform zeggen van beschrijf de keer jullie muziek, dan denk ik, ja, kleinkunst, maar eigenlijk ook niet. Ja, het is een zeer eigenzinnige kleinkunst. Het is echt, we willen graag schrijven over dingen die ons aangaan en die ons interesseren en die iets vertellen. En inderdaad, het enige waardevolle dat je kunt dan hebben is dat je optreedt voor mensen die stil worden door jouw muziek. En dat vinden we heel waardevol.
0: Schrijven jullie dan dingen over wat jullie persoonlijk meemaken?
3: Het is wel een beetje autobiografisch van jou, Tom.
1: Het is wel een beetje autobiografisch, ja. Ik heb ook het geluk dat ik zo'n sterke muzikanten kan rond mij... dat ze mij steunen in wat dat ik probeer te schrijven. Soms schrijf ik ook met Flor, Koch. Mm-hmm.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Vandaag wordt een wisselvallige zaterdag. Een storing trekt door en die storing die brengt perioden met regen met zich mee. Verspreid doorheen de dag zijn er soms lichte perioden met regen, soms intense perioden met regen en het blijft eigenlijk nooit erg lang droog. Het is ook koel daarbij, maximaal 18 graden. In de regen is dat dikwijls minder en er staat vrij veel wind. Eerst uit een zuidelijke, later zuidwestelijke richting. Die wind die kan vrij krachtig tot krachtig waaien, zeker aan de kust. Maar ook boven land is dat een vlagerige wind uit die richting. Kortom, een wat herfstig aandoende zaterdag dus. Al is dat zeker niet altijd met evenveel en even intense neerslag. Er zijn tussentijds ook wel eens wat drogere periodes. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
6: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop in de stad. Ik heb echt hardwinds, echt waar.
7: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
6: Ah ja?
7: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
6: Mo.
7: Esquane Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
6: Allee, meen je dat, hè?
7: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
6: Allee.
7: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
6: Yo Fashion, zeg je?
7: Jeps.
6: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mijn hoek open. Ik zeg wel, we vindt.
7: Nou waar.
6: Nou, Yo Fashion, hè?
7: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
8: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
9: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
10: Dit is

0: hier zitten nu twee mensen van de band, Flore en Tom. Wie doet wat bij jullie in de band?
1: Pieter is de basspeler, Victor is de drummer. En Flor is eigenlijk de pianist en ook de tweede stem.
2: En Tom is de zanger en lead-gitarist.
0: Oké, en dat lukt met vier mensen overeenkomen?
1: Well, ja, eigenlijk wel. Ja,
2: niet altijd even evident natuurlijk, maar eigenlijk relatief gezien denk ik dat dat wel...
1: Ik vind dat, ik vind dat het een van mijn lichtpuntjes in de week. Muziek zou moeten eigenlijk... Als je het gevoel hebt dat je repeteert en je komt thuis... Ja, dat gevoel heb ik elke keer als ik mijn Ooievaar kan repeteren.
3: Het ontspannend gevoel of het... Ja, de zorgen even kwijt in,
1: oh ja,
3: in de muziek.
1: Als dat... Flor, mag ik dat aangeven? Ja, toch, hè?
2: Je mag alles aangeven.
1: Maar ja, hè. De repetitie bestaat uit 2 uur. En hou je vast... Wij hebben niet zo heel veel effectieve repetitietijd. Eerst moeten we allemaal een keer vertellen hoe dat onze week was.
2: Ook het praatuurtje dat we
1: praatuurtje. We zetten ons meteen in de zetel. Ik denk dan van, ik ga wel graag een nummer voorstellen. Maar ja, ik wil eerst ook wel een keer luisteren omdat de week is geweest.
0: Hoe is dan de muziek in jullie leven gekomen naast het werken? Jullie zijn van kinds af met muziek bezig geweest.
1: Als ik van mezelf spreek, mijn beide ouders zijn muzikanten.
0: Ah ja.
1: Ja, mijn vader is een goede muzikant. Hij heeft ook les in Gent en Brugge, in het conservatorium. En mijn mama is ook pianoleerkracht, ook in het conservatorium Brugge.

0: de Pieter, dat is de bassist, komt van Staden.
1: Ja.
0: En de drummer Victor. Ja.
1: Ja.
0: En de drummer Victor komt van Nevelen, die is nu verhuisd.
1: Mm-hmm.
0: Dus ja, laten we alsjeblieft hopen.
1: Maar hoe hebben jullie dan elkaar gevonden, als ik dat mag vragen?
0: Pieter hebben we gevonden.
1: Je zei al in op café in van jouw bandleden.
2: Ja, het jeugdcafé van Oranje. Dus Oranje kennen jullie? Of,
1: ja.
2: Ja, dat is zo in,
0: het was hier in Brugge.
1: Hier in Brugge, ja.
2: Werking voor mensen met een mentale beperking.
1: In de Jeruzalemstraat.
2: Voilà,
0: ja, precies.
2: En, dus
0: dat, super toevallig. Voilà. Echt heel toevallig. Gewoon binnen gaan en dan gewoon letterlijk de enige man die daar stond aangesproken. Ah ja, zijn een drummer. Allee, toevallig. Ik zoek een band.
2: Voilà.
0: Maar echt.
1: Dus maar stem en drum, dat gaat niet. Daar moeten nog instrumenten bij.
0: Geloof mij vrij, Dieter. Wij hebben heel lang alleen gespeeld. Wij twee gewoon. Ja, wij zochten nieuwe muzikant. Maar net zoals Floor zegt. Mm. Ik ben een beetje van mening. Ik keek even naar DJ. Ik vind dat de band valt als er één instrument niet sterk genoeg is.
1: Mm-hmm.
0: Dat vind ik al. Allee, wij hebben een redelijk veel leden gehad in Ooievaar, maar nu zijn we toch wel heel, heel sterk qua bezetting. Wat ik heel, heel belangrijk vind.
1: Maar hoe zijn de andere twee er dan bijgekomen?
2: Eigenlijk veel later. Hè. Dus jullie hebben eerst nog wat mensen
0: pianisten leren kennen.
2: Voilà.
0: En mijn mama zei plots van, ja, ik ken al iemand en die werkt nu in Westervier. Dat was een vakantiejob. En mijn opa zat daar. Mijn opa die nu onlangs gestorven is. Ja. En ik had Floor leren kennen.
2: Voilà. Dat was eigenlijk een studentenjob in coronatijd. Dus dat was zo, ja, mensen ontvangen, zeggen van ja, gaan we ons met hun intekenen alsjeblieft. Dus ja, in die tijd.
0: Leuk.
2: En ja,
0: ja, wel.
2: Zijn mama kwam daar binnen en wij zijn toevallig aan de praat geraakt. En dat ging dan over muziek op de een of andere manier. En ja, zij zei van ja, mijn zoon is ook nog een pianist. En die kwam dan die middag langs en zo hebben wij elkaar leren kennen. En Pieter hebben we eigenlijk gewoon op een platform voor artiesten, zoeken artiesten, gevonden. Die is dan bij ons komen auditie doen, tussen aanhalingstekens.
0: Het was direct goed, ja.
2: Voilà.
0: Net zoals jij, Floor. Het was direct goed.
2: Dankjewel.
3: Ja, want het moet wel, het moet wel matchen, het moet wel klikken. Zeker in, als je gaat samenwerken. En sindsdien, vaak in het weekend, samen... Op podium.
1: En op dinsdagavond.
0: Dinsdagavond wel. Vaak op podium. Het is net zoals je zegt, het is zeer moeilijk om plaatsen te vinden waar dat kleinkunst vaak gevraagd wordt. Ze gaan meestal vragen, kun je covers spelen? Maar ik denk dat de band daar unaniem is en zegt van, liever niet eigenlijk.
3: Ja. Ja.
0: Maar wij hebben 15, 16 nummers, dat is meer dan voldoende.
2: Mm-hmm. Ik denk dat... Ook veel zo cafés die vragen bands meer als achtergrondmuziek.
0: Ja,
2: in plaats van echt om naar te luisteren.
0: Ja.
2: En voor veel coverbands en ook zo met iets stevigere muziek, als ik het zo mag zeggen. Voor hen is dat goed genoeg. Maar onze muziek gaat daarin totaal verloren. En dat vinden we ook zelf jammer.
3: Ja, over muziek gesproken. Ja, als je er zo eentje moet uitpikken, dan zegt van die mag je zeker niet vergeten ertussen te steken.
2: Van ons?
0: Ja.
2: Zeker, vertel me.
0: Vertel me. Ja,
2: dat is echt onze favoriet.
0: Ja.
3: En met een speciale betekenis?
0: Ja, ik kan wel zeggen dat dat gaat over een jongen en een vader. En de vader wil eigenlijk duidelijk maken of dat je nu goed voelt of slecht. Je weet dat je het mij kan vertellen of je hoeft het me niet te vertellen. Ik ben er voor jou.
1: Mm-hmm.
0: En ik droomde altijd van om zo'n krachtig nummer en wij hadden dat dan de eerste keer gehoord in de opnamestudio in Roeselare.
1: Mm-hmm.
0: En toen kreeg ik kippenvel.
2: Traantjes gevloeiden bij jou?
0: Ja, ik heb gehuild. Ja.
1: Ja.
0: Ik dacht, ik ben dankbaar. Ook die, die frivole piano solo, echt.
1: Mm-hmm.
0: Dat hoop je gewoon. Ja. Dat is mijn doel. Alleszins.
2: Voilà.
1: En wel, ik denk dat we Vertel Me een keer gaan spelen. En het is misschien leuk als je hem met twee zelf wil aankondigen.
2: Zeker. Dus dit is ons nummer Vertel Me van Ooievaar.
0: Geniet ervan.

late ochtend, man. Niemand lijkt je te verstaan. Luistert naar je. Niemand kent jou.

0: Ja, ik vraag me dan af, je bent zo bezig met teksten, mm-hmm. een nummer, dat groeit. Wanneer valt dan de keuze van, kijk, dat nummer gaan we effectief opnemen, want je zei zelf een 16-tal nummers, maar ik vond er op de streamingplatformen mm-hmm. geen 16. Dus hoe maak je dan die keuze van, dat nummer wel, dat nummer niet?
1: Dat is een heel goede vraag. We hebben sowieso al één nummer waar we zeker van zijn. En dan hebben we de andere nummers mm-hmm. waar we nog niet zeker van zijn.
2: Voor de vier dat we nu op Spotify hebben...
1: Daar waren we zeker van.
2: Daar waren we inderdaad zeker van. Ook mede dankzij een try-out die we georganiseerd
1: Precies.
2: hadden.
1: Door mijn collega.
2: Ja,
1: voilà. Edward. En ik mag... Allee, ik denk niet dat Edward dat heel erg zou vinden. Misschien gewoon zijn voornaam. Maar hij heeft ook echt meegeholpen ja. aan Vertel Me.
2: Zeker, ja.
1: Hij heeft gezegd, hij is een dichter zelf, is ook een hele sterke poëet. En hij heeft, ik heb 11 versies geschreven van dat nummer. En elke keer gegeven aan hem en dan zei hij, dat is eigenlijk iets dat bekt nog niet goed, dat klinkt nog niet goed. Hup, schrappen, weer opnieuw. Een soort.
3: Oh. ja, maar daar bijna ja. moedeloos van worden.
1: Ja. Nee, want dat is de zoektocht naar, dat is de thrill. Hè. Als je dat liever niet doet, dan moet je geen singer-songwriter
3: nee,
1: worden.
3: Nee, dat is wel waar.
2: Maar dus ja, met die try-out hebben we dan eigenlijk ook de mening gehad van het publiek. Van ja, deze zouden we graag nog willen beluisteren ja. Op Spotify of op andere streamingplatformen. Ja, die moet nog wel aangesleuteld worden, die vinden we niet helemaal goed. We hebben natuurlijk ook zelf onze meningen, dus dan samen met die mening van het publiek hebben we dan eigenlijk die vier nummers opgesteld die we dan op één dag eigenlijk hebben opgenomen. Dat was ook wel een huzarenstukje.
1: Ja.
2: Maar ja, dat is ons toch wel gelukt uiteindelijk. En deze zomer gaan we er opnieuw vier opnemen. Als dat lukt natuurlijk.
1: Okay. Ja, dat gaat wel lukken.
2: Dat moet wel.

0: mij zorro. Omdat dat... dat is zo... hetgene dat wat anders is dan wat we normaal spelen. Dus Ooievaar, dat is zo... Als mensen daaraan denken, wel, ik zeg nu alsof dat we super bekend zijn, maar als mensen die ons kennen aan Ooievaar denken, dan is dat meer zo ja, echt rustige muziek, zo heel intiem en emotioneel. En dan is Zorro dan net diegene die daar zo het tegengewicht van geeft. En dat is ook iets wat dat mensen soms zeggen van ja, het is mooie muziek, maar ik zou graag iets opzwepender. En mijn mama zegt dat ook altijd van ja... Speel een keer een leuk nummertje. Zij is echt fan van Evgenia, van allez, zo ja, Als ze lacht en Laat de zon in je hart en zo van die meezingnummers.
1: Ja.
0: En die nummers hebben wij iets minder, dus voor mij mag het wel Zorro zijn.

0: Wij van Vers van de Naald gaan jullie alle succes toewensen.
1: Dankjewel.
0: Dat je maar kunt krijgen. Ik hoop op het beste voor jullie. Breng nog veel nieuwe muziek uit. En tot de volgende, zou ik zo zeggen. Dikke merci schrijven. Om hier te zijn.
2: Hartelijk bedankt.
1: Ja, jullie bedankt.
2: Heel fijn om hier te zijn.
3: Merci. En we kijken uit wat er deze zomer op muziek belandt.
1: Ja, blijf het in de gaten houden.
3: Zeker en vast.
0: Doen we. Salutjes in mannen.
2: Salutjes in. Merci. Hè.
4: U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: In Anderlecht heeft een grote brand gewoed aan een opslagplaats. Tot ver in de omtrek was een dikke zwarte rook te zien. De brand ontstond rond 7 uur vanmorgen aan een dak. De brandweer vroeg de omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden en ook geen airco in te schakelen. Het gemeentelijk noodplan was een tijd lang van kracht. Ongeveer 50 omwonenden zijn ondergebracht in opvangcentra zoals die van het Rode Kruis. Rond 10 uur had de brandweer het vuur onder controle. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen om binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn al ruim 140 drones neergehaald. Woensdag was er ook al een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreekse onderhandelingen voor met president Poetin, maar Poetin wijst dat af. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens plaatselijke media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon, volgens de Libanese overheid, 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de twee landen een staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouw en inheemse dieren- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond en het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot 1 miljard per jaar als de konijnenpopulatie niet wordt ingedamd. En Bernadette Chirac is overleden. Zij was de weduwe van Jacques Chirac, die president was van Frankrijk van 1995 tot 2007. Jacques Chirac overleed al in 2019. Bernadette Chirac was zelf ook politiek actief en was 35 jaar raadslid van het departement Corrèze. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. De bewolking neemt toe vanuit het westen en daarna gaat het ook regenen. Temperatuur tot 18 graden. Morgen is het meestal droog met wolken en opnieuw tot 18 graden.
1: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com.

0: Dag en nacht is jouw muziek te horen op VBRO. VBRO.
1: Willeke?
2: André?
1: Hoe is het ermee?
2: Goed. En met jou?
1: Wat heb ik je lang niet gezien?
2: Nee, veel te lang.
1: We zien elkaar niet vaak, jij en ik.

De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons ter Velde aan de Eerenchemse Straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak.

0: Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 200402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag blijft het wat regenachtig. Er zijn perioden met regen, soms zelfs vrij intense regen, bij temperaturen die oplopen naar hooguit een graad of 18. En dat is aan de koele kant, met die verstande dat in de regen de temperatuur zelfs dikwijls nog wat lager zit. Dus het is zeker niet zo dat die 18 een garantie voor de hele middag is. De wind waait stevig door uit zuid-zuidwest, draaiend geleidelijk naar zuidwest. En ja, per momenten is dat echt wel een vlagerige wind, zeker aan de kust. Ook vanavond en vannacht vrij veel wind, met ook dan nog perioden dat er wat regen kan vallen. Echt grote hoeveelheden zullen dat dan eigenlijk niet meer zijn, maar het zal zeker niet volledig droog zijn. De minimumtemperaturen blijven ergens zitten rond een graad of 12 daarbij. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
0: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en croquettes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
4: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
1: Reserveer op 0477-164-802 of retro.aalter@gmail.com.
0: Kijk voor alle info op www.deretro.be.
5: Dit is VBRO.

In de ochtend, in de middag en 's avonds laat. Altijd heerlijk Nederlands. Op VBRO. Van maandag tot vrijdag. De VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow. Maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het 12:30 morgennieuws. Het weerbericht voor de regio. En vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: In Anderlecht heeft een grote brand gewoed aan een opslagplaats. Tot ver in de omtrek was een dikke zwarte rook te zien. De brand ontstond rond 7 uur vanmorgen aan een dak. De brandweer vroeg de omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden en ook geen airco in te schakelen. Het gemeentelijk noodplan was een tijd lang van kracht. Ongeveer 50 omwonenden zijn ondergebracht in opvangcentra zoals die van het Rode Kruis. Rond 10 uur had de brandweer het vuur onder controle. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen om binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn al ruim 140 drones neergehaald. Woensdag was er ook al een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreekse onderhandelingen voor met president Poetin, maar Poetin wijst dat af. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens plaatselijke media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon, volgens de Libanese overheid, 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de twee landen een staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouw en inheemse dieren- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond en het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot 1 miljard per jaar als de konijnenpopulatie niet wordt ingedamd. En Bernadette Chirac is overleden. Zij was de weduwe van Jacques Chirac, die president was van Frankrijk van 1995 tot 2007. Jacques Chirac overleed al in 2019. Bernadette Chirac was zelf ook politiek actief en was 35 jaar raadslid van het departement Corrèze. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. De bewolking neemt toe vanuit het westen en daarna gaat het ook regenen. Temperatuur tot 18 graden. Morgen is het meestal droog met wolken en opnieuw tot 18 graden.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

0: Hier hoor je 24 uur per dag gewoon gezellige radio. Dit is VBRO.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Vanmiddag blijft het wat regenachtig. Er zijn perioden met regen, soms vrij intense regen, bij temperaturen die oplopen naar hooguit een graad of 18. En dat is aan de koele kant, met die verstande dat in de regen de temperatuur zelfs dikwijls nog wat lager zit. Dus het is zeker niet zo dat die 18 een garantie voor de hele middag is. De wind waait stevig door uit zuid-zuidwest, draaiend geleidelijk naar zuidwest. En ja, per momenten is dat echt wel een vlagerige wind, zeker aan de kust. Ook vanavond en vannacht vrij veel wind, met ook dan nog perioden dat er wat regen kan vallen. Echt grote hoeveelheden zullen dat dan eigenlijk niet meer zijn. Maar het zal zeker niet volledig droog zijn. De minimumtemperaturen blijven ergens zitten rond een graad of 12 daarbij. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
6: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
7: Het is voor buste congé.
6: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
7: Miljaar!
6: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: Dit is VBRO Radio. 24 uur per dag gezelligheid.
1: VBRO. Hij is er. De gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: In Anderlecht heeft een grote brand gewoed aan een opslagplaats. Tot ver in de omtrek was een dikke zwarte rook te zien. De brand ontstond rond 7 uur vanmorgen aan een dak. De brandweer vroeg de omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden en ook geen airco in te schakelen. Het gemeentelijk noodplan was een tijd lang van kracht. Ongeveer 50 omwonenden zijn ondergebracht in opvangcentra zoals die van het Rode Kruis. Rond 10 uur had de brandweer het vuur onder controle. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen om binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn al ruim 140 drones neergehaald. Woensdag was er ook al een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreekse onderhandelingen voor met president Poetin, maar Poetin wijst dat af. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens plaatselijke media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon, volgens de Libanese overheid, 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de twee landen een staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouw en inheemse dieren- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond en het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot 1 miljard per jaar als de konijnenpopulatie niet wordt ingedamd. En Bernadette Chirac is overleden. Zij was de weduwe van Jacques Chirac, die president was van Frankrijk van 1995 tot 2007. Jacques Chirac overleed al in 2019. Bernadette Chirac was zelf ook politiek actief en was 35 jaar raadslid van het departement Corrèze. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. De bewolking neemt toe vanuit het westen en daarna gaat het ook regenen. Temperatuur tot 18 graden. Morgen is het meestal droog met wolken en opnieuw tot 18 graden. La,
1: la, la, la. De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

Inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons Tervelde aan de Eerenchemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
2: Jij, alleen, mijn rots in de branding.
1: Axel Lane, André Lugowski, Kurt Krabbe en ook nog Michael Hemmer.

0: www.bee.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag blijft het wat regenachtig. Er zijn perioden met regen, soms zelfs vrij intense regen, bij temperaturen die oplopen naar hooguit een graad of 18. En dat is aan de koele kant, met die verstande dat in de regen de temperatuur zelfs dikwijls nog wat lager zit. Dus het is zeker niet zo dat die 18 een garantie voor de hele middag is. De wind waait stevig door uit zuid-zuidwest, draaiend geleidelijk naar zuidwest. En ja, per momenten is dat echt wel een vlagerige wind, zeker aan de kust. Ook vanavond en vannacht vrij veel wind, met ook dan nog perioden dat er wat regen kan vallen. Echt grote hoeveelheden zullen dat dan eigenlijk niet meer zijn, maar het zal zeker niet volledig droog zijn. De minimumtemperaturen blijven ergens zitten rond een graad of 12 daarbij. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
4: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.
5: Dit is

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: In Anderlecht heeft een grote brand gewoed aan een opslagplaats. Tot ver in de omtrek was een dikke zwarte rook te zien. De brand ontstond rond 7 uur vanmorgen aan een dak. De brandweer vroeg de omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden en ook geen airco in te schakelen. Het gemeentelijk noodplan was een tijd lang van kracht. Ongeveer 50 omwonenden zijn ondergebracht in opvangcentra zoals die van het Rode Kruis. Rond 10 uur had de brandweer het vuur onder controle. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen om binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn al ruim 140 drones neergehaald. Woensdag was er ook al een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreekse onderhandelingen voor met president Poetin, maar Poetin wijst dat af. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens plaatselijke media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon, volgens de Libanese overheid, 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de twee landen een staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouw en inheemse dieren- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond en het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot 1 miljard per jaar als de konijnenpopulatie niet wordt ingedamd. En Bernadette Chirac is overleden. Zij was de weduwe van Jacques Chirac, die president was van Frankrijk van 1995 tot 2007. Jacques Chirac overleed al in 2019. Bernadette Chirac was zelf ook politiek actief en was 35 jaar raadslid van het departement Corrèze. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. De bewolking neemt toe vanuit het westen en daarna gaat het ook regenen, temperatuur tot 18 graden. Morgen is het meestal droog met wolken en opnieuw tot 18 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Op de werf van de voormalige veemarkt in Sint-Michielsbrugge gebeurde gisteren rond de middag een ongeval. Een arbeider kwam er ten val en liep een beenletsel op. De brandweer moest met een klimexpert ter plaatse komen om de man uit zijn onfortuinlijke positie te bevrijden. Daarna kon hij voor verzorging overgebracht worden naar het ziekenhuis. Een bestuurder liep gisteren levensgevaarlijke verwondingen op na een frontale botsing met een ander voertuig in de Kerkstraat in Deerlijk. Het slachtoffer werd ter plaatse gereanimeerd en daarna overgebracht naar het ziekenhuis. De andere bestuurder raakte bij het ongeval slechts lichtgewond. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren is niet duidelijk. Beide voertuigen moesten getakeld worden. In Kortrijk is gisteren brand uitgebroken in een silo van een bedrijf van dierenvoeding. Het vuur ontstond aan een droogmachine op de benedenverdieping. Een 20-tal brandweerwagens gingen ter plaatse om het vuur te bestrijden. Ze hadden de brand dan ook vrij snel onder controle. Eén brandweerman sloeg zijn voet om en moest voor verzorging naar het ziekenhuis. En een dronken bestuurder van de 36 uit Kortrijk is veroordeeld tot 3 jaar cel nadat hij een man van 72 uit Stade doodreed. Het slachtoffer was vorig jaar in Roeselare onderweg met zijn oldtimer tractor toen hij van achter werd aangereden. De beklaagde had bijna 3 promille alcohol in zijn bloed. Enkele maanden later veroorzaakte hij opnieuw een ongeval en legde hij terug een positieve ademtest af.
1: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in Restaurant de Retro in Aalter. Een heerlijk 3-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en croquettes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
3: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
1: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
3: Reserveer op 0477-164-802
1: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor

0: VBRO's Lief Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier bij de VBRO.
1: VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trots.

0: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shop in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Your Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maten. Vooral geleningen.
0: Allee.
1: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Your Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, Vince.
1: Nou waar.
0: Nou, Your Fashion, hè?
1: Voorzicht op de baan, hè, matje.
2: Your Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Vanmiddag blijft het wat regenachtig. Er zijn perioden met regen, soms vrij intense regen, bij temperaturen die oplopen naar hooguit een graad of 18. En dat is aan de koele kant, met die verstande dat in de regen de temperatuur zelfs dikwijls nog wat lager zit. Dus het is zeker niet zo dat die 18 een garantie voor de hele middag is. De wind waait stevig door uit zuid-zuidwest, draaiend geleidelijk naar zuidwest. En ja, per momenten is dat echt wel een vlagerige wind, zeker aan de kust. Ook vanavond en vannacht vrij veel wind, met ook dan nog perioden dat er wat regen kan vallen. Echt grote hoeveelheden zullen dat dan eigenlijk niet meer zijn. Maar het zal zeker niet volledig droog zijn. De minimumtemperaturen blijven ergens zitten rond een graad of 12 daarbij. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be. Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Na twee woelige namiddagen is de politie opnieuw talrijk aanwezig aan het Centraal Station in Brussel. Veiligheidsdiensten stelden vast dat in geheime groepen op sociale media is opgeroepen ook vandaag weer naar de hoofdstad te trekken. De acties zijn gericht tegen de goedgekeurde besparingsplannen in het Franstalig onderwijs. De voorbije twee dagen zorgden amokmakers van het extreem linkse Antifa en verwante bewegingen voor vernielingen en geweld. Vrijdag is daarbij een dertigtal relschoppers opgepakt. Ook nu lopen groepjes in het zwart geklede jongeren in de stationsbuurt. De politie zegt de hele dag waakzaam te blijven. Het nieuwe driejaarsvervoersplan voor de NMBS dat de ministerraad gisteren goedkeurde, wil reizigers naar de luchthaven in Zaventem ook 's nachts op de trein krijgen. Vanaf december volgend jaar zullen dagelijks 7 nachttreinen rijden vanuit onder meer Brugge en Gent, die om 3:30 's nachts op Brussels Airport toekomen, op tijd voor de vroegste vluchten. Het plan voorziet ook extra dagtreinen tussen verschillende steden. Die moeten er al eind dit jaar komen wanneer fase 1 van het plan van start gaat. De spoorwegmaatschappij wil het totale treinaanbod met 3% uitbreiden. Na de terugval door de spanningen in het Midden-Oosten boeken we opnieuw meer vakanties. Zo blijkt uit de recentste cijfers van touroperator TUI. Wel wachten Belgen nu langer om de trip te boeken. De Canarische eilanden blijken veruit het populairst, gevolgd door Egypte en Turkije, die laatste twee vooral om budgettaire redenen. Voor de golfregio en Aziatische bestemmingen is er opvallend weinig animo. En de Britse acteur Anthony Head is overleden. Naast talloze rollen in Britse series schopte hij het ook tot hoofdrollen in Amerikaanse kijkcijferkanonnen als Buffy the Vampire Slayer en Ted Lasso. Hij speelde ook de Prime Minister in de Britse sketchshow Little Britain. Anthony Head was 72 en stierf van een longontsteking. Hij is ook de broer van zanger en musicalacteur Murray Head, bekend van One Night in Bangkok. Het is de hele namiddag overwegend droog, maar wel betrokken. Temperaturen klimmen niet hoger dan 18 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan krijgen we meer opklaringen.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij.

inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Zaterdagmiddag en de klok van 4 voorbij. Dat betekent dat we nog eens ruimte maken hier bij VBRO om onze VBRO top 30 van deze week nog eens op een rijtje te zetten. We mochten alvast openen op de nummer 30 met de nummer 19 van vorige week. 11 plaatsen minder na 5 weken VBRO top 30 voor Suzy Marrel en Hou mij warm vannacht. En zo is de kop eraf en dan gaan we ze in de komende 2 uur dus netjes op een rij zetten met op de nummer 29 alvast de nummer 26 van vorige week. In de derde week notering 3 plaatsen minder dus voor deze Steve Tielens en Sarah met Als dat gebeurt.
1: Nummer 29.

0: wordt een avond. Dat is Frank van Damme natuurlijk in de VBRO Top 30. Deze week onze langstgenoteerde single, maar spijtig genoeg ook onze sterkste daler. Want Frank van Damme verliest in één klap maar liefst 26 plaatsen. Vorige week nog netjes op de nummer 2 en nu dus naar de nummer 28. Op de nummer 27 dezelfde als vorige week. Toen nieuwkomer, nu in de tweede week daar blijven plakken. Lars Verstraeten met Neem Me Mee. Maar wij springen meteen naar de nummer 26. En dat is dan weer de nummer 24 van vorige week. 9 weken nu in de VBRO Top 30. En 2 plaatsen minder voor Freek van Rooij met Ik Geef Me Helemaal.
1: De VBRO Top 30.
2: Nummer 26.

John de Bever, en als jij nu nog niet weet, zijn onze VBRO top 30 na 6 weken met 15 plaatsen minder voor John de Bever. Hij zakt dan ook van de nummer 10 naar de nummer 25. Op 24 dan weer de nummer 17 van vorige week. 7 plaatsen minder na 5 weken top 30 voor Frans Fons Veurink met Avond voor in de boeken. Maar wij mogen meteen de nummer 23 ter hand nemen. En dat is dan weer de nummer 30 van vorige week. In de derde weeknotering een mooie sprong van 7 plaatsen voorwaarts voor deze Gino Graus en Favoriete Kroeg.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Er zijn perioden met regen, soms vrij intense regen, bij temperaturen die oplopen naar hooguit een graad of 18. En dat is aan de koele kant, met die verstande dat in de regen de temperatuur zelfs dikwijls nog wat lager zit. Dus het is zeker niet zo dat die 18 een garantie is. De wind waait stevig door uit zuid-zuidwest, draaiend geleidelijk naar zuidwest. En ja, per momenten is dat echt wel een vlagerige wind, zeker aan de kust. Ook vanavond en vannacht vrij veel wind, met ook dan nog perioden dat er wat regen kan vallen. Echt grote hoeveelheden zullen dat dan eigenlijk niet meer zijn, maar het zal zeker niet volledig droog zijn. De minimumtemperaturen blijven ergens zitten rond een graad of 12 daarbij. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
0: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
8: Dit is VBRO.
9: VBRO. De VBRO top 30.
10: Nummer 1.

0: Al win ik 10 miljoen. René Schuurmans bezinkt het alvast met zijn nieuwste single. En hij is ook onze eerste van 4 nieuwkomers deze week in de VBRO Top 30 te verwelkomen op de nummer 21. En voor we aan de nummer 20 komen, je kan het al raden, hier zijn we met een eerste overzicht. Op de nummer 30 hadden we de nummer 19 van vorige week. Na 5 weken top 30, 11 plaatsen minder voor Suzy Marl en Hou Mij Warm vannacht. Steve Tielis en Sarah met Als Dat Gebeurt, die doen het na 3 weken met 3 plaatsen minder en zakken dus van 26 naar 29. Maar onze sterkste daler was tegelijkertijd ook onze langst genoteerde single in de VBRO Top 30. 10 weken achter de kiezen, maar wel 26 plaatsen verlies. Van 2 naar 28 dus voor Frank van Damme met Dit Wordt Een Avond. Lars Verstraeten met Neem Me Mee was vorige week nieuwkomer op 27 en daar vinden we hem deze week nog eens terug. En op de nummer 26 dan weer de nummer 24 van vorige week. 2 plaatsen minder na 9 weken top 30 voor Freek van Rooij met Ik Geef Me Helemaal. John de Bever met Als Jij Nu Nog Niet Weet. Na 6 weken top 30 met 15 plaatsen minder. John de Bever zakt dus van 10 naar 25 deze week. En op de nummer 24 dan weer de nummer 17 van vorige week. Dat betekent 7 plaatsen minder in de 5e week notering voor Fons Feurink met Avond Voor In De Boeken. Gino Graus met Favoriete Kroeg. Die doet het na 3 weken met een sprong van 7 plaatsen voorwaarts. En klimt dus op van 30 naar 23. En op de nummer 22 dan weer een stevige zakker. Na 6 weken top 30, 15 plaatsen verlies voor Chris Relhof met Helena. En tenslotte op de nummer 21, René Schuurmans met Al Win Ik 10 Miljoen. Hij is onze eerste van 4 nieuwkomers deze week. En dit komt dus nieuw binnen in de top 30 op 21. En op de nummer 20, dan weer de nummer 8 van vorige week. Dat is met 12 plaatsen verlies de top 10 verlaten. En dat in de 6e week notering. Ik heb het over Jannes en Dans Tot De Morgen met mij.
1: De VBRO Top 30.

Deze nacht, dat is de single van Marco Schuitmaker. En zo prijkt hij ook al voor de 7e week op rij in onze VBRO Top 30. Deze week weliswaar met serieuze negatieve cijfers, want Marco Schuitmaker die zakt van 5 naar 18 met 13 plaatsen verlies dus. Op de nummer 17 dan weer de nummer 9 van vorige week. In de 9e week notering zijn er dat 8 minder voor John West en Lange Frans met...

0: Van Os met Diamanten Ring. Maar wij nemen meteen de nummer 14 ter hand. En dat is dan weer de nummer 12 van vorige week. Twee plaatsen minder dus in de vierde week notering voor Chris Cross Amsterdam. Samen met Jan Smit en Frans Bauer. En zij hoort bij mij.
1: Nummer 14.

Frans-Duits met De Kater duurt maar even. In onze VBRO top 30 op de nummer 16 terechtgekomen. En daarmee ten opzichte van vorige week 2 plaatsen moeten prijsgeven. Deze Frans-Duits. De nummer 15 blijkt alweer de nummer 6 te zijn van vorige week. Na 8 weken top 30, 9 plaatsen minder voor Damien.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Na twee woelige namiddagen is de politie opnieuw talrijk aanwezig aan het Centraal Station in Brussel. Veiligheidsdiensten stelden vast dat in geheime groepen op sociale media is opgeroepen ook vandaag weer naar de hoofdstad te trekken. De acties zijn gericht tegen de goedgekeurde besparingsplannen in het Franstalig onderwijs. De voorbije twee dagen zorgden amokmakers van het extreem linkse Antifa en verwante bewegingen voor vernielingen en geweld. Vrijdag is daarbij een dertigtal relschoppers opgepakt. Ook nu lopen groepjes in het zwart geklede jongeren in de stationsbuurt. De politie zegt de hele dag waakzaam te blijven. Het nieuwe driejaarsvervoersplan voor de NMBS dat de ministerraad gisteren goedkeurde, wil reizigers naar de luchthaven in Zaventem ook 's nachts op de trein krijgen. Vanaf december volgend jaar zullen dagelijks 7 nachttreinen rijden vanuit onder meer Brugge en Gent, die om 3:30 's nachts op Brussels Airport toekomen, op tijd voor de vroegste vluchten. Het plan voorziet ook extra dagtreinen tussen verschillende steden. Die moeten er al eind dit jaar komen wanneer fase 1 van het plan van start gaat. De spoorwegmaatschappij wil het totale treinaanbod met 3% uitbreiden. Na de terugval door de spanningen in het Midden-Oosten boeken we opnieuw meer vakanties. Zo blijkt uit de recentste cijfers van touroperator TUI. Wel wachten Belgen nu langer om de trip te boeken. De Canarische eilanden blijken veruit het populairst, gevolgd door Egypte en Turkije, die laatste twee vooral om budgettaire redenen. Voor de golfregio en Aziatische bestemmingen is er opvallend weinig animo. En de Britse acteur Anthony Head is overleden. Naast talloze rollen in Britse series schopte hij het ook tot hoofdrollen in Amerikaanse kijkcijferkanonnen als Buffy the Vampire Slayer en Ted Lasso. Hij speelde ook de Prime Minister in de Britse sketchshow Little Britain. Anthony Head was 72 en stierf van een longontsteking. Hij is ook de broer van zanger en musicalacteur Murray Head, bekend van One Night in Bangkok. Het is de hele namiddag overwegend droog, maar wel betrokken. Temperaturen klimmen niet hoger dan 18 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan krijgen we meer opklaringen.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Your Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maten. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Your Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
2: Nou waar.
1: Nou, Your Fashion, hè?
2: Voorzicht op de baan, hè, matje.
3: Your Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.

Sappi, dat is Mart Hoogkamer en Billy Dons natuurlijk in de VBRO Top 30. Na 4 weken deze week met 8 plaatsen verlies uit de top 10. Zij zakken dan ook van 4 naar 12 deze week. Op de nummer 11, beter nieuws, want dat is alweer de nummer 15 van vorige week. 4 plaatsen winst dus in de 6e week notering voor David van Dijk. Maar ik kan het niet geloven.

0: David van Dijk in de VBR Hot Top 30 met Ik kan het niet geloven. Na 6 weken met een sprong van 4 plaatsen in de goede richting. En voor we de top 10 aansnijden is het alweer tijd voor dat tweede overzicht hier op deze zaterdagmiddag. Op de nummer 20 hadden we de nummer 8 van vorige week. Dat is met 12 plaatsen verlies de top 10 verlaten. En dat na 6 weken in de top 30 voor Jannes met Dans tot de morgen met mij. Danny Fabri met Zoveel mooier. Die was vorige week nieuwkomer op 21 en mag nu 2 plaatsen naar omhoog naar 19. Terwijl Marco Schuitmaker met Deze nacht in de 7e week notering 13 plaatsen moet prijsgeven. En zakt uit de top 10 van 5 naar 18. Op de nummer 17 nou weer de nummer 9 van vorige week. 8 plaatsen verliezen in de 9e week notering voor John Westerlange Frans met Alles wat ik zoek. En Frans Duits met De kater duurt maar even. Die gaat in de 8e week VBR Hot Top 30 2 plaatsen achteruit. En zakt dus van 14 naar 16. Op de nummer 15, dan weer de nummer 6 van vorige week. 9 plaatsen minder en dat in de 8e week notering voor Damien van Os met Diamanten Ring. En Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer met Zij hoort bij mij voor de 4e week in de VBR Hot Top 30. En deze week met 2 plaatsen minder van 12 naar 14 dus. Op de nummer 13, dan weer de nummer 11 van vorige week. 2 plaatsen achteruit in de 2e week notering voor Bazaar met Nacht in Amsterdam. En Mart Hoogkamer en Billy Dans met Gappie Sappie. Die gaan in de 4e week met 8 plaatsen verlies de top 10 verlaten. En zakken dus van 4 naar 12. En op de nummer 11, de nummer 15 van vorige week. 4 sprongen in de goede richting na 6 weken top 30 voor David van Dijk. En ik kan het niet geloven. En zo komen we bij die top 10 terecht. Met op de nummer 10 alvast onze 2e nieuwkomer voor deze week in de VBR Hot Top 30. Helemaal nieuw is deze Michael Lanzo met Waarom Jij.
1: De VBR Hot Top 30.

0: zag jou maar even. De Romeo's met hun recente single in de VBRO Top 30. Vorige week nog op de nummer 22 als nieuwkomer. En nu in de tweede week met een mooie sprong van 14 plaatsen voorwaarts naar de nummer 8. De nummer 7 is dan weer onze derde nieuwkomer voor deze week met Sieneke. En ik doe wat ik wil.
1: Nummer 7.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Er zijn perioden met regen, soms vrij intense regen, bij temperaturen die oplopen naar hooguit een graad of 18. En dat is aan de koele kant, met die verstanden dat in de regen de temperatuur zelfs dikwijls nog wat lager zit. Dus het is zeker niet zo dat die 18 een garantie is. De wind waait stevig door uit zuid-zuidwest, draaiend geleidelijk naar zuidwest. En ja, per momenten is dat echt wel een vlagerige wind, zeker aan de kust. Ook vanavond en vannacht vrij veel wind, met ook dan nog perioden dat er wat regen kan vallen. Echt grote hoeveelheden zullen dat dan eigenlijk niet meer zijn. Maar het zal zeker niet volledig droog zijn. De minimumtemperaturen blijven ergens zitten rond een graad of 12 daarbij. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
4: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
0: Dit is VBRO. VBRO.
5: De VBRO. 6.
6: De

Bien dansé, dat is Wim Leijs natuurlijk in de VBRO Top 30. En hij mag voor de tweede week op rij in onze lijst gaan prijken. Vorige week kwam hij nieuw binnen op de nummer 16. En nu in de tweede week 11 sprongen naar omhoog, naar die mooie nummer 5. Trouwens daarnet op de nummer 6, onze vierde en hoogste nieuwkomer van deze week in de Top 30. Met Willy Sommers en De Eerste Keer. Maar goed, terug naar de juiste volgorde. Op de nummer 4 vinden we de nummer 18 terug van vorige week. Toen nieuwkomer en nu in de tweede week 14 sprongen in de goede richting voor Fadim en Mijn Eigen Leven.

0: Team in de VBRO Top 30 met Mijn Eigen Leven mag hij een mooie sprong van 14 plaatsen klimmen naar de nummer 4 deze week. En dan de top 3. En het kan nog spannend worden met op de nummer 3 de nummer 20 van vorige week. Was toen nieuwkomer en nu in de tweede week onze sterkste klimmer met 17 plaatsen winst, Gary Hagger en Peter Dangoed.
1: De VBRO Top 30.
2: Nummer 3.

0: richting 11 plaatsen winst voor Udo. Hij klimt dus op van 13 vorige week nu naar de nummer 2. En wie dan zometeen onze nummer 1 mag bekleden? Wel, als je woensdag hebt geluisterd, dan weet je het al. Maar toch ga ik toch heel even proberen om hem in spanning te houden. Eerst zetten we ze nog eens op een rijtje, met andere woorden. Op de nummer 10 hadden we tweede nieuwkomer voor deze week in de top 30... met Michael Lanzo en Waarom Jij. En op de nummer 9, de nummer 3 van vorige week. 6 plaatsen minder in de 5e week notering voor Donnie en Senna met Waar Blijf Je Nou? De Romeo's met Ik Zag Jou Maar Even was vorige week nieuwkomer op de nummer 22... en nu met 14 plaatsen winst naar de nummer 8. En op de nummer 7, derde nieuwkomer met Sineke en Ik Doe Wat Ik Wil. Meteen opgevolgd op de nummer 6 door onze vierde en hoogste nieuwkomer van deze week... Willy Sommers en De Eerste Keer. Op de nummer 5 vinden we dan weer de nummer 16 terug van vorige week. Was toen nieuwkomer, nu in de tweede week 11 sprongen in de goede richting voor Wim Lijs met Viens Danser. Maar Vadim die doet nog net iets beter. Die was vorige week ook nieuwkomer, op de nummer 18 in zijn geval. En mag een mooie sprong maken in de goede richting van 14 plaatsen winst naar de nummer 4. Maar de allerbeste klimmer van deze week, die is Gary Hegger geworden. Met Beter Dan Goed kwam hij vorige week nieuw binnen op de nummer 20. En nu met 17 sprongen naar omhoog naar de nummer 3. En tenslotte op de nummer 2, de nummer 13 van vorige week... was toen ook een van die vele nieuwkomers... samen met Gary Hegger, Vadim en Wim Lijs trouwens. Maar goed, dat terzijde. Udo met Yamina die klimt deze week 11 plaatsen... in zijn tweede week notering naar de nummer 2. Dan hebben we nog één plaat te gaan... en dat is die absolute nummer 1 in de VBRO Top 30. 9 weken in totaal nu in onze lijst. En net zoals vorige week, onze absolute nummer 1. Justin De Wild met Cheerio.
1: De VBRO Top 30.
2: Nummer 1.

Justin the Wild en Cheerio in de VPRO Top 30, onze absolute nummer 1. Wat het woensdag gaat worden, dat weten we nog niet. Dat is nog even koffiedik kijken. Maar goed, we cheeren met Cheerio en Justin the Wild. Misschien moet het hier nog wel een weekje bij op die allerhoogste positie. Nieuwe afspraak dus, aanstaande woensdag tussen 4 en 6 voor de splitsmenternieuwe VPRO Top 30. Ik wens je nog een zeer fijn weekend en tot volgende week.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Na twee woelige namiddagen is de politie opnieuw talrijk aanwezig aan het Centraal Station in Brussel. Veiligheidsdiensten stelden vast dat in geheime groepen op sociale media is opgeroepen ook vandaag weer naar de hoofdstad te trekken. De acties zijn gericht tegen de goedgekeurde besparingsplannen in het Franstalig onderwijs. De voorbije twee dagen zorgden amokmakers van het extreem linkse Antifa en verwante bewegingen voor vernielingen en geweld. Vrijdag is daarbij een dertigtal relschoppers opgepakt. Ook nu lopen groepjes in het zwart geklede jongeren in de stationsbuurt. De politie zegt de hele dag waakzaam te blijven. Het nieuwe driejaarsvervoersplan voor de NMBS dat de ministerraad gisteren goedkeurde, wil reizigers naar de luchthaven in Zaventem ook 's nachts op de trein krijgen. Vanaf december volgend jaar zullen dagelijks 7 nachttreinen rijden vanuit onder meer Brugge en Gent, die om 3:30 's nachts op Brussels Airport toekomen, op tijd voor de vroegste vluchten. Het plan voorziet ook extra dagtreinen tussen verschillende steden. Die moeten er al eind dit jaar komen wanneer fase 1 van het plan van start gaat. De spoorwegmaatschappij wil het totale treinaanbod met 3% uitbreiden. Na de terugval door de spanningen in het Midden-Oosten boeken we opnieuw meer vakanties. Zo blijkt uit de recentste cijfers van touroperator TUI. Wel wachten Belgen nu langer om de trip te boeken. De Canarische eilanden blijken veruit het populairst, gevolgd door Egypte en Turkije, die laatste twee vooral om budgettaire redenen. Voor de golfregio en Aziatische bestemmingen is er opvallend weinig animo. En de Britse acteur Anthony Head is overleden. Naast talloze rollen in Britse series schopte hij het ook tot hoofdrollen in Amerikaanse kijkcijferkanonnen als Buffy the Vampire Slayer en Ted Lasso. Hij speelde ook de Prime Minister in de Britse sketchshow Little Britain. Anthony Head was 72 en stierf van een longontsteking. Hij is ook de broer van zanger en musicalacteur Murray Head, bekend van One Night in Bangkok. Het is de hele namiddag overwegend droog, maar wel betrokken. Temperaturen klimmen niet hoger dan 18 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan krijgen we meer opklaringen.
1: Nieuws uit je regio.
2: Op de werf van de voormalige veemarkt in Sint-Michielsbrugge gebeurde gisteren rond de middag een ongeval. Een arbeider kwam er ten val en liep een beenletsel op. De brandweer moest met een klimexpert ter plaatse komen om de man uit zijn onfortuinlijke positie te bevrijden. Daarna kon hij voor verzorging overgebracht worden naar het ziekenhuis. Een bestuurder liep gisteren levensgevaarlijke verwondingen op na een frontale botsing met een ander voertuig in de Kerkstraat in Deerlijk. Het slachtoffer werd ter plaatse gereanimeerd en daarna overgebracht naar het ziekenhuis. De andere bestuurder raakte bij het ongeval slechts lichtgewond. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren is niet duidelijk. Beide voertuigen moesten getakeld worden. In Kortrijk is gisteren brand uitgebroken in een silo van een bedrijf van dierenvoeding. Het vuur ontstond aan een droogmachine op de benedenverdieping. Een 20-tal brandweerwagens gingen ter plaatse om het vuur te bestrijden. Ze hadden de brand dan ook vrij snel onder controle. Eén brandweerman sloeg zijn voet om en moest voor verzorging naar het ziekenhuis. En een dronken bestuurder van 36 uit Kortrijk is veroordeeld tot 3 jaar cel nadat hij een man van 72 uit Stade doodreed. Het slachtoffer was vorig jaar in Roeselare onderweg met zijn oldtimer tractor toen hij vanachter werd aangereden. De beklaagde had bijna 3 promille alcohol in zijn bloed. Enkele maanden later veroorzaakte hij opnieuw een ongeval en legde hij terug een positieve ademtest af.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band-wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: In perioden met regen, soms zelfs vrij intense regen, bij temperaturen die oplopen naar hooguit een graad of 18. En dat is aan de koele kant, met die verstande dat in de regen de temperatuur zelfs dikwijls nog wat lager zit. Dus het is zeker niet zo dat die 18 een garantie is. De wind waait stevig door uit zuid-zuidwest, draaiend geleidelijk naar zuidwest. En ja, per momenten is dat echt wel een vlagerige wind, zeker aan de kust. Ook vanavond en vannacht vrij veel wind, met ook dan nog perioden dat er wat regen kan vallen. Echt grote hoeveelheden zullen dat dan eigenlijk niet meer zijn, maar het zal zeker niet volledig droog zijn. De minimumtemperaturen blijven ergens zitten rond een graad of 12 daarbij. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
7: Dit

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Paus Leo XIV is op zevendaags bezoek in Spanje. Hij is op de luchthaven ontvangen door koning Felipe, koningin Letizia en premier Sanchez. In het koninklijk paleis sprak de paus over de nood om polarisatie te stoppen en prees hij Spanje voor zijn inzet voor vrede en internationaal recht. Tijdens zijn reis ontmoet de paus ook slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk, een probleem dat hij een open wonde noemt. De Russische Mira Andreeva heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros bij de vrouwen gewonnen. Andreeva is 19 en nummer 8 van de wereld. Ze versloeg in de finale de Poolse kwalificatiespeelster Maja Swalinska in 2 sets. Voor Andreeva is het de eerste keer dat ze een van de 4 Grand Slams kan winnen. In de ronde van Italië heeft de Nederlandse Demi Vollering de ingekorte koninginrit gewonnen. Door lawinegevaar werd de finish verplaatst 1 kilometer voor de top van de voorlaatste klim, de Finestre. Vollering was de sterkste, maar haar landgenote Anna van der Breggen blijft in de roze leiderstrui. Zij finishte 4e. Zondag eindigt de Giro Donne met een bergetappe. De Rode Duivels hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen. In het Koning Boudewijnstadion versloegen ze overtuigend Tunesië met 5-0. De doelpunten kwamen van Trossard, De Ketelare, De Bruyne, Luke Bacchio en Raskin. Maandag vliegen de Duivels naar de States. Op 15 juni spelen ze daar hun eerste wedstrijd tegen Egypte. En Formule 1-piloot Kimi Antonelli start zondag van een pole position in de Grote Prijs van Monaco. De 19-jarige reed de beste tijd tijdens de kwalificatieritten. Max Verstappen start van de tweede plaats. De Brit Lewis Hamilton reed in zijn Ferrari de derde tijd. Hij start van op de tweede rij, net als zijn ploegmaat en thuisrijder Charles Leclerc. Na een overwegend droge nacht begint zondag met opklaringen. In de loop van de dag meer wolken, maar meestal droog en tot 20 graden. Maandag gaat het in de namiddag regenen en ook de rest van de week blijft het wisselvallig en frisser. Woensdag halen we nog hooguit 16 graden.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mijn hoek open. Ik zeg wel, Vince.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzicht op de baan, he, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.

0: Geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: Storings.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Er zijn perioden met regen, soms zelfs vrij intense regen, bij temperaturen die oplopen naar hooguit een graad of 18. En dat is aan de koele kant, met die verstande dat in de regen de temperatuur zelfs dikwijls nog wat lager zit. Dus het is zeker niet zo dat die 18 een garantie is. De wind waait stevig door uit zuid-zuidwest, draaiend geleidelijk naar zuidwest. En ja, per momenten is dat echt wel een vlagerige wind, zeker aan de kust. Ook vanavond en vannacht vrij veel wind, met ook dan nog perioden dat er wat regen kan vallen. Echt grote hoeveelheden zullen dat dan eigenlijk niet meer zijn. Maar het zal zeker niet volledig droog zijn. De minimumtemperaturen blijven ergens zitten rond een graad of 12 daarbij. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
3: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooy. Houston.

inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Dit is VBRO.

presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett and the Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett and the Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij in- en uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett and the Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VBRO. Oh.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

Paus Leo XIV is op zevendaags bezoek in Spanje. Hij is op de luchthaven ontvangen door koning Felipe, koningin Letizia en premier Sanchez. In het koninklijk paleis sprak de paus over de nood om polarisatie te stoppen en prees hij Spanje voor zijn inzet voor vrede en internationaal recht. Tijdens zijn reis ontmoet de paus ook slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk, een probleem dat hij een open wonde noemt. De Russische Mira Andreeva heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros bij de vrouwen gewonnen. Andreeva is 19 en nummer 8 van de wereld. Ze versloeg in de finale de Poolse kwalificatiespeelster Maja Swalinska in 2 sets. Voor Andreeva is het de eerste keer dat ze een van de 4 Grand Slams kan winnen. In de ronde van Italië heeft de Nederlandse Demi Vollering de ingekorte koninginrit gewonnen. Door lawinegevaar werd de finish verplaatst 1 kilometer voor de top van de voorlaatste klim, de Finestre. Vollering was de sterkste, maar haar landgenote Anna van der Breggen blijft in de roze leiderstrui. Zij finishte 4e. Zondag eindigt de Giro Donne met een bergetappe. De Rode Duivels hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen. In het Koning Boudewijnstadion versloegen ze overtuigend Tunesië met 5-0. De doelpunten kwamen van Trossard, De Ketelaere, De Bruyne, Luke Bacchio en Raskin. Maandag vliegen de Duivels naar de States. Op 15 juni spelen ze daar hun eerste wedstrijd tegen Egypte. En Formule 1-piloot Kimi Antonelli start zondag van een pole position in de Grote Prijs van Monaco. De 19-jarige reed de beste tijd tijdens de kwalificatieritten. Max Verstappen start van de tweede plaats. De Brit Lewis Hamilton reed in zijn Ferrari de derde tijd. Hij start van op de tweede rij, net als zijn ploegmaat en thuisrijder Charles Leclerc. Na een overwegend droge nacht begint zondag met opklaringen. In de loop van de dag meer wolken, maar meestal droog en tot 20 graden. Maandag gaat het in de namiddag regenen en ook de rest van de week blijft het wisselvallig en frisser. Woensdag halen we nog hooguit 16 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: 吗？
1: U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

Paus Leo XIV is op zevendaags bezoek in Spanje. Hij is op de luchthaven ontvangen door koning Felipe, koningin Letizia en premier Sanchez. In het koninklijk paleis sprak de paus over de nood om polarisatie te stoppen en prees hij Spanje voor zijn inzet voor vrede en internationaal recht. Tijdens zijn reis ontmoet de paus ook slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk, een probleem dat hij een open wonde noemt. De Russische Mira Andreeva heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros bij de vrouwen gewonnen. Andreeva is 19 en nummer 8 van de wereld. Ze versloeg in de finale de Poolse kwalificatiespeelster Maja Swalinska in 2 sets. Voor Andreeva is het de eerste keer dat ze een van de 4 Grand Slams kan winnen. In de ronde van Italië heeft de Nederlandse Demi Vollering de ingekorte koninginrit gewonnen. Door lawinegevaar werd de finish verplaatst 1 kilometer voor de top van de voorlaatste klim, de Finestre. Vollering was de sterkste, maar haar landgenote Anna van der Breggen blijft in de roze leiderstrui. Zij finishte 4e. Zondag eindigt de Giro Donne met een bergetappe. De Rode Duivels hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen. In het Koning Boudewijnstadion versloegen ze overtuigend Tunesië met 5-0. De doelpunten kwamen van Trossard, De Ketelaere, De Bruyne, Luke Bacchio en Raskin. Maandag vliegen de Duivels naar de States. Op 15 juni spelen ze daar hun eerste wedstrijd tegen Egypte. En Formule 1-piloot Kimi Antonelli start zondag van een pole position in de Grote Prijs van Monaco. De 19-jarige reed de beste tijd tijdens de kwalificatieritten. Max Verstappen start van de tweede plaats. De Brit Lewis Hamilton reed in zijn Ferrari de derde tijd. Hij start van op de tweede rij, net als zijn ploegmaat en thuisrijder Charles Leclerc. Na een overwegend droge nacht begint zondag met opklaringen. In de loop van de dag meer wolken, maar meestal droog en tot 20 graden. Maandag gaat het in de namiddag regenen en ook de rest van de week blijft het wisselvallig en frisser. Woensdag halen we nog hooguit 16 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

0: Het aller,
1: Ik denk, doe nog een keer, maar... Nee.
0: Er zijn dames die willen lullen. Van koetjes, kalfjes en het weer. Maar gaat het over mooie shit?

aan te horen. Het liefst verkoop ik ze een mer, maar ik steek mijn vingers in mijn oren.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Paus Leo XIV is op zevendaags bezoek in Spanje. Hij is op de luchthaven ontvangen door koning Felipe, koningin Letizia en premier Sanchez. In het koninklijk paleis sprak de paus over de nood om polarisatie te stoppen en prees hij Spanje voor zijn inzet voor vrede en internationaal recht. Tijdens zijn reis ontmoet de paus ook slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk, een probleem dat hij een open wonde noemt. De Russische Mira Andreeva heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros bij de vrouwen gewonnen. Andreeva is 19 en nummer 8 van de wereld. Ze versloeg in de finale de Poolse kwalificatiespeelster Maja Szwalinska in 2 sets. Voor Andreeva is het de eerste keer dat ze een van de 4 Grand Slams kan winnen. In de ronde van Italië heeft de Nederlandse Demi Vollering de ingekorte koninginrit gewonnen. Door lawinegevaar werd de finish verplaatst 1 kilometer voor de top van de voorlaatste klim de Finestre. Vollering was de sterkste, maar haar landgenote Anna van der Breggen blijft in de roze leiderstrui. Zij finishte 4e. Zondag eindigt de Giro Donne met een bergetappe. De Rode Duivels hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen. In het Koning Boudewijnstadion versloegen ze overtuigend Tunesië met 5-0. De doelpunten kwamen van Trossard, De Ketelare, De Bruyne, Luke Bacchio en Raskin. Maandag vliegen de Duivels naar de States. Op 15 juni spelen ze daar hun eerste wedstrijd tegen Egypte. En Formule 1-piloot Kimi Antonelli start zondag van een pole position in de Grote Prijs van Monaco. De 19-jarige reed de beste tijd tijdens de kwalificatieritten. Max Verstappen start van de tweede plaats. De Brit Lewis Hamilton reed in zijn Ferrari de 3e tijd. Hij start van op de 2e rij, net als zijn ploegmaat en thuisrijder Charles Leclerc. Na een overwegend droge nacht begint zondag met opklaringen. In de loop van de dag meer wolken, maar meestal droog en tot 20 graden. Maandag gaat het in de namiddag regenen en ook de rest van de week blijft het wisselvallig en frisser. Woensdag halen we nog hooguit 16 graden.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.